0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het aantal Nederlanders dat vorig jaar moeite had om de energierekening te betalen is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met een jaar eerder. Wat wel steeg is hoeveel geld mensen dan tekort kwamen. De energiekosten zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, net als de lonen. Maar deze groep mensen zit nog steeds in de problemen. De burgemeester van een stadje in de buurt van Mexico-stad is doodgeschoten in zijn eigen gemeentehuis. Hij was al een keer eerder het doelwit van een moord, maar toen overleefde hij de aanslag. De man was burgemeester in een gebied waar drugskartels meer voor het zeggen hebben dan de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de grootste online webshop van Rusland, Wildberries. Twee grote magazijnen in het zuiden van Rusland zijn bestookt en in brand gevlogen. De afgelopen dagen zijn al vaker zulke opslagdepots in Rusland aangevallen. Oekraïne denkt dat het Russische leger ook een klant is. En het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zorgen. Daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand anders ruim 5 miljoen euro. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Amsterdamse Kwaku Summer Festival stopt ermee. Dit jaar is de laatste editie in Amsterdam-Zuidoost. Het is met de strengere regels en hogere kosten niet meer te doen om de boel te organiseren. Het begon in 1975 als een voetbaltoernooi om jongeren die niet op vakantie konden iets te geven. De jaren daarna werd het alleen maar groter. De meeste Nederlanders hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. In Frankrijk zijn duizenden toeristen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. In de buurt woedt een grote natuurbrand die al een gebied zo groot als Bussum in vuur en vlam heeft gezet. Bij elkaar moest een heel dorp, een camping en een gebied aan het strand uit voorzorg worden ontruimd. Er zijn geen gewonden gemeld. En een afpersing van een Peruaanse familie is uitgelopen op een massamoord. De afperser stak een motor bij hun huis in brand en die sloeg over op het huis, schrijven lokale media. Er waren toen 17 familieleden binnen. 10 van hen zijn overleden in de vuurzee, onder wie 5 kinderen. De afperser is nog niet gepakt. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat, heeft de Algemene Onderwijsbond ontdekt. De onderwijsinspectie en de MBO-raad zagen dat ook en de zorgen zijn groot. Scholen staan machteloos. In Den Helder staat een huis in brand. De vlammen slaan uit de woning, zegt de brandweer. De brand werd vannacht rond 3 uur ontdekt. De oorzaak is nog niet bekend. De bewoners konden voor zover bekend op tijd buiten komen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. In Mexico is opnieuw een journalist gedood. Het is al de 4e die is omgebracht in Mexico sinds begin vorige maand en al zeker de 5e dit jaar. De man was kritisch op de Mexicaanse regering en schreef vooral over corruptie binnen de overheid en bendegeweld. Na oorlogsgebieden is Mexico een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. En in de straat van Hormuz is een explosie geweest bij een olietanker. Die heeft waarschijnlijk een zeemijn geraakt. 3 schepen probeerden op een plek met zeemijnen door de straat van Hormuz te varen. Waarschijnlijk aan de kant van Oman, waar Iran de mijnen heeft gelegd. De 2 andere schepen zijn omgekeerd. Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
2: Radio Noordzee.
3: Ik moet even pakje, biertje, vrienden.
4: Ik heb mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man gaat aangifte doen tegen een GGZ-kliniek in Den Dolder, vlakbij Utrecht, schrijft het AD. Een patiënt met verlof stak zijn vrouw dood, begin vorig jaar op klaarlichte dag. De dader kreeg cel en TBS, maar volgens de man is de kliniek ook schuldig, want zij hebben iemand met psychische stoornissen de straat opgestuurd. In Amsterdam komt na ruim 50 jaar een einde aan het Kwakkoe-festival. Door strenge regels en hoge kosten is het niet meer te doen om het te organiseren. Er wordt nog wel gekeken of het festival volgend jaar in een andere vorm kan terugkeren. Het festival begon ooit in de jaren 70 voor kinderen die niet op vakantie konden. De aardbevingen in Venezuela vorige maand hebben niet alleen veel mensen dakloos gemaakt, ook veel huisdieren zijn alles kwijt. Het gaat om honderden katten, honden, schildpadden en zelfs een geit die dakloos zijn geraakt. Omdat er ook meer dan 5000 doden vielen, moet er voor sommige dieren een nieuw baasje worden gezocht. En een man heeft in Duitsland geprobeerd agenten te foppen bij een drugstest. Hij moest een plasje afgeven, maar vulde het potje met water uit de wc. Dat viel op omdat het potje koud was. De man zat dronken achter het stuur en had cocaïne en wiet gebruikt. Hij probeerde ook een rijbewijs van iemand anders te geven, want zelf had hij dat niet. Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Rapper Ali B komt vandaag toch niet spreken op een ondernemersevenement. En het evenement zelf gaat ook niet door. Er was zoveel aandacht dat het een mediacircus zou worden. En dat is precies wat het niet moet zijn. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B zou zeggen. En hij komt niet om over zijn veroordeling te praten. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat. Volgens de Algemene Onderwijsbond leek het op een toneelstukje waarbij alles nep was. Scholen staan machteloos tegen die oplichtingspraktijken. In Den Helder moesten mensen vannacht hun huis uit door een grote uitslaande brand. Die woedde in een witgoedwinkel tussen twee huizen in. Brandweer heeft in de woningen en een loods gecontroleerd of er niemand meer binnen was. De oorzaak van de brand in Den Helder is niet bekend. De meeste mensen hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. Het is bijna overal bewolkt en lokaal kan er ook een bui vallen. En vanmiddag is er steeds meer zon en dan wordt het 19 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
17: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week zanger Alex en Benny Solo. De Radio Noordzee Lunch. Vanmiddag vanaf 12 uur. Radio
1: Noordzee. Je m'appelle France.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Ja? Echt serieus?
13: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo, de Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: In Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het was de bedoeling dat rapper Ali B vandaag een praatje zou houden op een ondernemersavond, maar dat gaat niet door. Het evenement dreigt uit te lopen op een circus, zegt de organisatie, omdat veel media plannen hadden om langs te komen. Maar alleen om een reactie van Ali B te halen over zijn veroordeling. Er wordt gesjoemeld met stages van leerlingen die een zorgopleiding doen. Volgens het AD gebeurt dat studenten amper een patiënt zien en toch een goede beoordeling krijgen. Er zijn zelfs bedrijfjes waar studenten een goede stagebeoordeling kunnen kopen. Stage lopen is verplicht bij een zorgopleiding om ervaring op te doen. Voor de 12e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar over en weer aangevallen. Op bevel van Donald Trump viel Amerika vanuit de lucht onder meer militaire doelen aan. Volgens Iran zijn er bij aan hun kant 2 doden gevallen. Als vergelding viel Iran Amerikaanse militaire bases in Kuwait aan. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam is dit jaar voor het laatst. De organisatie kan het financieel niet meer bolwerken en er zijn steeds meer regels. Bekeken wordt of het evenement in een andere vorm toch nog kan terugkeren. Kwaku bestaat al 50 jaar. Het begon ooit als feest voor kinderen uit Zuidoost die niet met vakantie konden. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door tot maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Radio Noordzee, verkeer. ANWB.
14: Door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug nu alweer 9 kilometer file. 25 minuten is de vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijkhaven en Knoopend Klaverpolder 3 kilometer stilstaand verkeer. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat een file door gaten in de weg bij Apeldoorn Noord 5 kilometer en een kwartier vertraging vanaf Eep.
20: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: badkamer Billy Dans hoorde je.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, welkom in de komkommertijd, dames en heren. Het is 23 juli. Nederland loopt langzaam een beetje leeg. Hoewel, heel veel mensen blijven ook lekker thuis, hè. Met dit weer zijn we wel goed toeven, toch? Af en toe een beetje warm, dan weer een beetje bewolking. Nou, daar komen we wel goed doorheen. Welkom in de ochtendshow, waar we deze ochtend weer ochtendkoffie gaan drinken samen met een zanger of zangeres. Wie dat is, ga ik zo meteen bekendmaken. Vandaag ook dag 3 van de Nijmeegse Vierdaagse. Mocht je lopen en Noordzee op je oren hebben, ik wens jou veel succes vandaag.

0: Ja, dat is een andere benadering van de liefde verklaren iemand. Je bent het perfecte recept. Mooi, hè? Goedemorgen, Radio Noordzee. Ochtendkoffie gaan we deze ochtend drinken met Stefan Mondial. Doen we over een klein uur ongeveer. En ik ben op zoek naar een nederpoppepper van je. Was nou echt een plaat die jou een boost geeft op deze donderdagochtend? Laat het even weten via radionoordzee.nl. Dus even doorgeven via radionoordzee.nl. Hier is iOS.
1: Er is

eigenlijk zou je eens een keer aan de chat moeten vragen hoeveel liedjes zijn opgevuld met oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Dat zou toch wel leuk zijn bij uitzoeken een keer, toch? Of niet? Maar goed, leuke plaat. Amar en Turk uit de kroeg bij Noordzee. 200% puur Hollands. Zometeen de man die laatst nog in Zuid-Spanje werd toegezongen door allemaal jongeren. Terwijl hij daar liep te flaneren over de boulevard. Dries Roelvink, die hoor je zometeen. Met Maria Magdalena komt eraan. En nu, Gordon.

0: Omedeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het komt steeds vaker voor dat mensen van wie het rijbewijs is afgepakt toch achter het stuur kruipen. Het afgelopen jaar gebeurde dat 25 keer per dag, heeft RTL uitgezocht. Rapper Ali B. houdt vanavond geen praatje op een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kregen er lucht van. Ze zouden erheen willen om Ali te spreken en dan vooral over zijn veroordeling. Er komt nu een andere datum. De grote brand die vannacht uitbrak in een witgoedwinkel in Den Helder is onder controle. De bewoners van de huizen die aan weerskanten staan moesten weg. Ze kunnen nog niet terug, eerst moet de schade nog worden bekeken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Het wordt maximaal 24 graden.
5: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
7: Door de vakantie staan er maar weinig files. Deze week heb je wel vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. 9 kilometer file tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden tot maandag de rechterrijstrook dicht. De vertraging is nu ongeveer 20 minuten. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Moerdijk en Knoopend Klaverpolder 2 kilometer file. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat 5 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Hoe gaat het in de weg, is de rechterrijstrook dicht.

0: Ken je Elle al? Elle? Elle is van de fanclub van Jannes.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: En die stuurt mij een appje stil van neer Jannes op Noordzee. Kan dat? Uitroepteken, uitroepteken. Ja, zeker kan dat. Dankjewel, Elle. Leuk dat je zo'n fan bent. Er zit zelfs een foto bij van een dekbedovertrek met Jannes erop. Nou, ik wist niet eens dat hij er was. Ik het zelf laten maken. Of zijn die in omloop zijn die gewoon. Goed zo, laat de zon maar schijnen als Nederpop Pepper. Gaan we doen voor je, hoor.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
2: Ik moet even pakje, biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Ja, volgende maand gaat het gebeuren, heb ik in de wandelgangen gehoord. Komt een nieuwe single uit van Roxy Dekker. Loser, hoorde je mijn Noordzee. Jammer, ik ben dan net op vakantie als die plaat uitkomt. Maar goed. Wouter, mocht je het horen. Roxy Dekker komt met nieuw werk. Ik zal het even bellen als ik jou was. Zometeen voor je. Muziek van de Frank Boeien Groep en een klassieke Doe Iets. Maar eerst tijd voor de Hollands Hitlist in handen van Monique Smit.
1: Radio Noordzee. Hitflits. Monique Smit, niet naar huis.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
4: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
5: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
4: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
6: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
7: Albert Heijn. De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie ziet steeds vaker dat mensen van wie het rijbewijs is afgenomen toch gewoon auto gaan rijden. Het afgelopen jaar werden 25 bestuurders per dag betrapt, heeft RTL uitgezocht. Dat is 2 keer zoveel als 10 jaar geleden. Dat er meer mensen tegen de lamp lopen komt door de inzet van slimme camera's die kentekens kunnen herkennen. Rapper Ali B. spreekt vanavond niet tijdens een ondernemers-event in Vinkeveen. Media kwamen het te weten en verwacht werd dat ze massaal zouden langskomen om Ali te vragen naar zijn veroordeling. Terwijl het evenement daar helemaal niet over gaat. En daarom heeft de organisatie besloten dat er een nieuwe datum wordt geprikt. Vannacht heeft een grote brand gewoed in Den Helder. Het vuur ontstond in een witgoedwinkel en uit voorzorg werden de huizen aan weerskanten ontruimd. Intussen is de brand onder controle. Wanneer de geëvacueerde bewoners terug kunnen is nog niet duidelijk. Eerst moeten hun huizen worden gecheckt op rook- en waterschade. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam houdt er na dit jaar mee op. Het is te ingewikkeld geworden, zegt de organisatie, door alle regels. Bovendien zijn de kosten gestegen. Kwaku begon ooit als een voetbaltoernooi voor kinderen in de zomervakantie. Nu is het een evenement met live optredens en workshops. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Tot maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
15: Op de A16 Breda richting Rotterdam. Een van de weinige files vanochtend tussen Breda Noord en Moerdijkbrug. 20 minuten vertraging, 9 kilometer lang. Dat komt door werkzaamheden, die duren tot maandagochtend. De rechterrijstrook is dicht, de A17 Roosendaal-Dordrecht. Daarom aansluitend de file bij knooppunt Klaverpolder van 2 kilometer. En de vertraging is een kwartier. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn ook een kwartier vertraging. Een 7 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht.
16: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Ja, mooi hè. Guus Meeuw is er vergant en het is een nacht de doorbraakplaat toen, weet je nog?
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoets.
0: Ja, daarna kwam Kedengedeng en al die andere hits vallen, maar dit was toch wel het moment, hè? Goedemorgen, welkom bij Radio Noordzee, net pas wakker. Het is alweer donderdag 23 juli 2026. Op deze dag in 1902 was de oprichting van Excelsior. Is het jouw club wie is? Nou, doe er een metertje bier doorheen, zou ik zeggen. Nijmeegse Vierdaagse, dag 3 alweer. Gisteren waren we erbij bij René Verkerk. Misschien liep je wel langs of heb je het gehoord op de radio. Het was een groot feest en morgen doen we het wederom. Op de vrijdag zijn we weer te gast bij de Vierdaagse in Nijmegen. En dan gaan we natuurlijk de gladiolen uitdelen. Hè? Dat gaat ook nog gebeuren. Zometeen gaan we ochtendkoffie drinken met een man. En die heeft een leuke nieuwe single uitgebracht. Die single heet Zin in Morgen en hij is het blije ei van het oosten. Nou, wie dat is, ga ik je zometeen allemaal vertellen. Maar eerst tijd voor André Hazen met de Bita en Chris Cross Amsterdam. En ze komt uit Amsterdam. Ja, dat zou je niet zeggen. Luister maar.

0: op de achterbank.
1: Tessa June is haar naam, achterbank bij Radio Noordzee. Vierdaagse is in volle gang. En zoals je weet heeft zanger Alex samen met Benny Solo een nieuwe versie opgenomen van een Boschi Rode Rozen. Een Boschi Rode Rozen? Nee, nu zijn het een Boschi Gladiolen geworden. En zanger Alex is ook de hele week te horen tussen 12 en 1 als presentator van de Noordzee Lunch. Heb je nou een vraag aan hem? Iets wat je echt van hem wil weten? Bijvoorbeeld of hij wel van rozen houdt of van gladiolen, wat hij leuker vindt? Laat het weten via radionoordzee.nl, via het contactformulier. En dan komt de vraag in de studio terecht. En gaat hij hem zo meteen over een paar uurtjes al beantwoorden.

0: jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
7: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
8: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
9: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
8: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
11: Odido.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterren-slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Oh, ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
21: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft afgelopen jaar duizenden automobilisten betrapt die gewoon achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Vergeleken met 10 jaar geleden was er een verdubbeling, heeft RTL uitgezocht. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. Wie een hervulbare beker koopt, mag de hele dag fris stappen. Maar dan krijg je al snel veel te veel suiker binnen en ook calorieën, vindt de waakhond. Alle wandelaars van de Vierdaagse zijn weer op weg voor dag 3. Dat is de roemruchte Zevenheuvelendag. Gisteren, traditioneel de zwaarste dag, vielen bijna 1250 mensen uit. Het Rode Kruis moest opvallend veel blaren doorprikken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Het wordt maximaal 24 graden.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
11: Vanwege de vakantie is er van een spits geen sprake. Er staan een paar files die veel vertraging geven. De A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 7 kilometer file. Vanaf knooppunt Zonzeel 20 minuten extra reistijd. Tot maandagochtend is de rechte rijstrook er dicht. Op de A17 vanuit Roosendaal staat daarom 3 kilometer file aansluitend bij knooppunt Klaverpolder. Een kwartier vertraging. A50 Zwolle richting Arnhem tussen Epe en Apeldoorn 9 kilometer file. Zitten gaten in de weg, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten.

0: ben niet meer bang bij Noordzee. 200% puur Hollands. Hou je vast, want zo dadelijk een prachtige Van de Dijk. Jammer dat hij niet meer bestaat. Hè? Ik hoop echt dat er nog een keer een reunieconcert komt. Want ja, ik heb hem dus net gemist, dat laatste concert van Van de Dijk. Ik heb ze eentje live mogen zien in Tivoli. Nou, dat was echt geweldig. Dat was een kippenvel moment. De hele avond door, goede platen. Maar ja, de Dijk is niet meer. Gelukkig hebben we wel een andere zanger voor je klaarstaan.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, dames en heren, we hebben namelijk aan de telefoon... niemand minder dan Stefan Mondiaal. Oh, Stefan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen alle luisteraars van Radio Noordzee.
0: Ja, en jij hoort het gelijk. Jij bent wel echt... jij wordt omschreven in de krant, las ik... als het blije ei van Nederland. Hoe vind je
2: ja,
0: dat?
2: Ik ben een heel positief en gezellig ingesteld mens. Want we krijgen dagelijks natuurlijk heel veel ellende over ons heen.
0: Ja.
2: En je ziet toch veel mensen die een beetje down zijn. En ja, daardoor breng ik ook muziek uit... waardoor mensen echt weer een beetje te zien van dat leven zien zitten.
0: Ja, nou beter dan dat ze blij ei zeggen dan een hardgekookt eitje, toch? Of een zachtgekookt
2: ja.
0: eitje.
2: Ja, nee, zachtgekookt eitjes ook niet waard, hè?
0: Nee, toch? Dat is ook niet. Stefan, voor de mensen die jou nog niet kennen... leg even uit, hoe lang ben je al in het vak bezig en wat doe je zoal? Vertel.
2: Nou, ik ben al 28 jaar in het vak bezig en dat doe ik met heel veel liefde en plezier. En ik kom uit Groenlo, dat is een plaatsje in de Achterhoek. En dat ligt heel dicht bij Els Bakker, die uit Doetinchem komt, en Suzanne en Freek. Ja. Dus dan weten mensen ongeveer de hoek waar ik in woon. En natuurlijk popgroep Normaal en de Zwarte Kost, die natuurlijk heel bekend is.
0: En Groenlo schrijf je geloof ik met 8 O's, toch aan het einde?
2: Ja, Groenlo.
0: Dat
2: is nog heel lo en Almelo. Ja. Ja, nee, maar het is hier heel mooi voor. Lekker rustig en veel groen. En, heerlijk.
0: Ja, je bent een vrolijke man en inderdaad al heel lang bezig met positieve muziek. Nou, een nieuwe single. Zin in morgen.
2: Ja, ik heb nu al zin in morgen, kan je nagaan.
0: Ja, hoe is de plaat ontstaan?
2: Ja, nou, het is een hele bijzondere plaat. Want er is een nummer in de Balkanlanden. En dat is ongeveer 10 jaar geleden uitgekomen. En daar zit een klein stukje van in dit nummer.
0: Oh.
2: En ik hoop daarmee ook zeg maar de andere mensen te kunnen bereiken. Die normaal gesproken ja, het Nederlands lied misschien niet herkennen. Maar die deze sounds dan herkennen in mijn lied. En ik krijg ook heel veel reacties uit de Balkanlanden. Van die mensen die dit allemaal heel leuk vinden. En we wilden natuurlijk ja, een eigen nummer maken. Dus dat is een heel nieuw nummer omheen gemaakt. En vol met positiviteit. En het gaat erom dat als mensen dus iets meemaken op een dag wat minder leuk is. Dat je dan niet denkt van oh wat heb ik vandaag een baaldag. Nee, dat je denkt van ik ga toch proberen om van deze dag nog iets heel moois te maken. En dat is zin in morgen.
0: Nou, je brengt heel veel positiviteit, dat hoor ik al. Heel goed, heel goed.
2: Ja, mensen moeten meer het licht zien.
0: Hey, maar die Balkan invloeden, ga jij nou op vakantie of zo? Of hoe ben je erop gekomen?
2: Nee, ik heb een keer een filmpje voorbij zien komen op social media... waar heel veel mensen op een groot plein aan het dansen waren... op dat melodietje. En toen dacht ik, nou, daar moet ik iets mee doen met een Nederlandstalige single. En dat is helemaal gelukt.
0: Wat leuk. Nou, we gaan de platen gelijk beluisteren hier bij Noordzee. Kom, gaan we zelf maar aan. Ga je gang.
2: Nou, lieve luisteraars, hier komt de nieuwe single van Stefan Mondiaal. En die heet Zin in Morgen.

dit is geen muziek meer, dit is gewoon kunst, toch? Met de hoofdletter K. Je hoorde Als het golf van de dijk bij Noordzee. 200% puur Hollands. Zometeen, binnen nu een half uurtje ongeveer, gaan we een nieuwe plaat toevoegen aan de Hollandse Meestergalerij. En je weet, je kan altijd daar even invloed op uitoefenen. Als je denkt van, nou, ik heb een plaat die echt niet vergeten mag worden, laat het even weten. En stuur gewoon even een WhatsApp-berichtje. Dat doe je via radionoordzee.nl. Bovenin de website vind je een WhatsApp-icoontje. Klik erop en stuur een berichtje. Oké, dus welke plaat mogen we niet vergeten? Geef door via radionoordzee.nl. Robert van Hemert nu.

0: Radio Noordzee.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta... 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
16: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Als je Vodafone Mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.

0: sparen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het afgelopen jaar heeft de politie duizenden automobilisten betrapt die achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Bijvoorbeeld omdat ze veel te hard of met een slok op hadden gereden. Volgens RTL wordt er gewerkt aan een wet die zulke automobilisten hard aan kan pakken, maar ligt het voorstel al jaren op de plank. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. In het park kun je een hervulbare beker kopen die je dan steeds weer mag voltappen. Maar zo krijg je al gauw veel te veel suiker en calorieën binnen, zegt de waakhond. Die vindt sowieso dat de Efteling te veel promotie maakt voor frisdrank. Een ondernemers-event waar rapper Ali B vanavond een praatje zou houden, gaat niet door. De organisatie was bang dat er veel media op af zouden komen die alleen maar interesse hadden in de veroordeling van Ali B. Besloten is nu om een andere datum te prikken voor het evenement, en al zonder Ali B. De wandelaars van de Vierdaagse zijn op de helft. Gisteren vielen ruim 1200 mensen uit. En waarschijnlijk doordat het soms een beetje regende, had het Rode Kruis de handen vol aan mensen met blaren. Het uitgedunde peloton is inmiddels begonnen aan de Zevenheuvelendag, die onder meer door Mook en Milsbeek voert. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: Er staan maar weinig files. Ja, door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is tot maandagochtend dicht. Aansluitend op de A17 een kwartier vertraging van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 2 kilometer. En door gaten in de weg staat een file op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. 6 kilometer file vanaf Epe, 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is voorlopig dicht.
2: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Hij kwam van de wc af. Hij zei toen tegen zijn producers en mede tekstschrijvers: ik wil! En toen zong iemand anders: de zon zien zakken in de zee! En zo is de plaat ontstaan, heeft hij mezelf verteld. Rutger

kruip langzaam dichterbij. Ga wel langzaam deze week, vind je niet? He? Nou, hou vol. Radio Noordzee helpt je deze donderdag door. En morgen zijn we met de middagshow met René Verkerk op het Hertogplein live. Vanaf de Vierdaagse in Nijmegen. Hè? Dus mocht je hem lopen of mocht je in de buurt wonen, kom even langs. René heeft ook allemaal petjes geregeld voor je met oranje en Delfts blauw erop. Echt Holland.

0: Dan moet Simon Keizer bij Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.
0: Ja, we hebben het hitdossier erbij gepakt. Het hitdossier is zeg maar het heilige boek voor discjockeys. Er staan alle tracks in die in de top 40 hebben gestaan. En achterin vind je ook de titels op volgorde. Nou, zo zijn we beland bij de letter D qua titels. En dan de A, dan de T. Dus heb je dus dat. Dat Bruine Café. Pas een track van Pierre van Dam. En ja, is eigenlijk een plaat die we een beetje zijn vergeten, maar die wel erg leuk is, dus we gaan hem gewoon toevoegen.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.

0: trouwens wel zometeen ruimte om jouw favoriete camping door te geven. Dus als je op de camping luistert momenteel, laat even weten waar je luistert. En wat er zo leuk is aan die plek in Nederland. Mag ook buitenland zijn trouwens, hoor. Maar ja, het is toch Radio Noordzee. Dus liefst langs de kust. Of gewoon in het land. Geef me door, wat is er zo leuk aan die camping? Ik ga zelf dit jaar naar de Sprookjescamping. Niet dat ik dat zo heel erg leuk vind, maar mijn dochter van 7 vindt dat geweldig. Omdat het theater is en er is sport en spel. En ja, zo'n color run doen ze en zo'n schuimparty. Dus ik ga daar weer lachend heen dit jaar. Nou, geef het even door via radionoordzee.nl, oké?
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Noordzee.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Van Albert Heijn.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
13: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is terug. Gisteren bleek hij in een vangkooi in de buurt te zitten. Het gaat goed met hem. Als het aan Waakhond Foodwatch ligt, stopt de Efteling met het onbeperkt schenken van frisdrank. Wie een hervulbare beker koopt, kan die door het hele park heen steeds weer vullen. En dat moedigt overconsumptie aan, vindt Foodwatch. Een tegenvaller voor de brandweer in het zuidwesten van Frankrijk. De natuurbrand rond Bordeaux breidt zich sneller uit dan verwacht. Inmiddels zijn meer dan 12.000 mensen geëvacueerd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt lokaal een beetje regen. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Het wordt maximaal 24 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
18: Vanwege de vakantie staan er maar weinig files. Op deze week heb je wel vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. 3 kilometer file door de grenscontroles vanaf 7 naar een kwartier vertraging. A22 Beverwijk richting Velsen. Bij Beverwijk 2 kilometer file, 10 minuten extra door werkzaamheden op de A9. A50 Zwolle richting Apeldoorn. 5 kilometer file tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Een kwartier vertraging door gaten in de weg is voorlopig de rechte rijstrook dicht.

0: bleef geloven van Numidia, hoor je.
1: Geniet van de zomer met Radio Noordzee.
0: Ja, en dankjewel voor alle leuke suggesties qua campings. Ik vroeg aan je, was nou echt een hele leuke camping? Waar sta je momenteel? En waarom is dat zo'n fijne plek voor jullie? Erik en Nicole uit Breda, die appen. We staan dit jaar op camping Ginsterveld in Burg Haamstede. Overdag kun je lekker naar het strand gaan. 'S Avonds een ijsje halen in Renesse. Echt een vakantiegevoel. Ja, ik ging als kind ook altijd naar Renesse toe. Vond ik geweldig. Was het niet de Julianahoeve of zo waar ik toen was? Caravan van mijn tante Ineke. Veel te kleine caravan. En dan 's ochtends koffie zetten. Kopje thee en dan die gaslucht in van het gastelletje. Goedemorgen Radio Noordzee, hier Hans. Ik sta dit jaar op camping De Bosgraaf in Lieren. Lekkere verse broodjes maken ze hier. En wandelen door het bos kan allemaal. Straks barbecue met een buurman van me. Het voelt als een perfecte vakantiedag, Hans. Succes daar. Hey Silvan, Radio Noordzee staat ook aan hoor. Op camping De Holtenberg in Holten. Eekhoorntjes lopen hier gewoon rond. En je kan hier heerlijk wandelen. En de kinderen zijn nu de speurtocht aan het doen door het bos. Oh, die zijn al lekker vroeg weg. Nou, dat geeft jullie weer ruimte, toch? Voorlopig nog niet naar huis, zou ik zeggen. Houden we Noordzee wel aan, hè? Dat vinden we gezellig, oké. Dankjewel voor alle suggesties. En ook morgen doen we het nog even een rondje met leuke campings. Wil je ook jouw camping even op de radio horen? En vertel me eventjes waarom die plaat en die plaats zo leuk is waar je staat. Hè? Vind je dat goed? Dit is Noordzee met 4FUN. Levenslang.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders grijp je mis.
12: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
13: Vakantie!
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is weer thuis. In de omgeving waren vangkooien met eten neergezet. En in één daarvan werd hij gisteren gevonden. De kuif Mangabe wist weg te komen door de gracht rond het verblijf over te zwemmen. Er werd aangenomen dat hij dat niet kon. Als het aan waakhond Foodwatch ligt, is het in de Efteling straks afgelopen met onbeperkt frisdrank tappen. Nu kun je met een hervulbare beker de hele dag overal refills halen. Maar dan krijg je veel te veel suiker binnen, zegt Foodwatch. Dat tikte het pretpark al eerder op de vingers voor het promoten van zoete drankjes. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk breidt zich sneller uit dan gedacht. Inmiddels zijn meer dan 12.000 mensen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. 6 campings zijn uit voorzorg ontruimd. Volgens een burgemeester is de brand ontstaan na een ongeluk met een reinigingsmachine op een bosweg. Het begint nu wel erg spannend te worden voor burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Over een dik uur wordt ze in een tuigje gehesen en gaat ze van de Euromast afzeilen. Had ze beloofd als de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Premier Jette zou ook meedoen, maar dat doet hij een andere keer. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
17: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

gesproken zeg je dat natuurlijk aan het einde van een ontmoeting. Maar ik zeg dus nu gewoon goedemorgen. Ja, want het is gezellig dat je er weer bij bent op deze donderdagochtend. 23 juli, het is even over 10. Je luistert naar Marleen hier op Radio Noordzee. En als jij een van die mensen bent die niet op vakantie is, net als ik, gewoon lekker doorwerken, ja, dan is het hopelijk ook voor jou bijna weekend. Het komt steeds dichterbij. Vind ik altijd zo fijn, die donderdag, dat je denkt, nou hè, nog één dagje en dan is het weer lekker weekend. 23 juli, wat is dat voor dag? Nou, in 1903, ja, we moeten even een stukje terug in de tijd, was dat een bijzondere dag. Want op dat moment werd de eerste Ford Motor Company auto verkocht. En dat is eigenlijk het begin van massaproductie. Toen ik dat las, zag ik ook een hele toffe oude foto bij van die

plaatje draaien voor jou of voor iemand anders. Als je bijvoorbeeld een lekker nummer voor iemand anders wil aanvragen, vermeld dan ook zeker eventjes erbij waarom je dat wil, hè? Via radionoordzee.nl.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Ali B. heeft zich toch teruggetrokken als spreker op het ondernemersevenement Missing Pieces dat vanavond plaats zou vinden. Ook gaat het event vanavond niet meer door. Dat heeft de organisatie gisteravond bekendgemaakt. Vanwege het uitzonderlijk grote aantal media-aanmeldingen voor het Missing Pieces-event dreigt de avond uit te groeien tot een mediaspectakel, stelt de organisatie in een verklaring. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Hij ging tegen die uitspraak in cassatie. En de vakantie van tweelingzussen Gerda en Mathilde Keuter, bekend van de SBS6-serie Urk, is een nachtmerrie geworden. Ze zijn tijdens hun verblijf op Tenerife allebei opgenomen in het ziekenhuis na een voedselvergiftiging. Dit lieten ze gistermiddag weten op Instagram. Nou, gelukkig gaat het inmiddels weer beter met ze en hopen ze morgen naar huis te kunnen vliegen. Ze balen wel dat ze geen reisverzekering hebben afgesloten. En Fernando Halman die is opgelucht dat de rechtbank in Amsterdam gisteren zijn vrouwelijke stalker heeft veroordeeld. Dat liet hij na afloop van de uitspraak via zijn advocaat weten aan het ANP. Wel hoopt hij dat de vrouw, die onder meer een taakstraf van 120 uur en een contactverbod kreeg opgelegd, zich aan het vonnis zal houden. Volgens de rechter heeft de vrouw stelselmatig inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de radiomaker.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Wat kan ik toch genieten van de stem van Jan Dulles van de 3J's. Je vecht nooit alleen. Zometeen de Radio Noordzeester, dat is Corrie Konings. Gisteren draaiden we Hoerenneuken nooit meer werken. Vandaag iets heel anders, eigenlijk in haar gebruikelijke genre natuurlijk. Hè. Maar wel een grote hit van haar, straks hoor je daar alles over. Rutje Kot hoor je nog voorbij komen, maar eerst deze.

prachtige als het avond is van Suzanne en Freek. En daarmee is het alweer bijna 22:30. Dit zijn de klanken van Rutje Kot, die natuurlijk Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival. En dat heel erg goed deed. Blijf luisteren naar Radio Noordzee. Straks de Radio Noordzeester.

0: Noordzee.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Daar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18+ speelbewust.
6: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en wordt onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.

0: Radio Noordzeester van de Week.
1: Dat is deze hele week Corrie Konings. Natuurlijk de koningin van het levenslied, zou je kunnen zeggen. Die vriend en vijand verbaasde in 2011 met hoerenneuken nooit meer werken. Die draaiden we gisteren. Die draaiden we trouwens eergisteren alweer. Jeetje, de week gaat zo snel. Maar voor de rest, dat kwam natuurlijk best wel als een verrassing, die plaat. Met andere teksten als huilen is voor jou te laat, nooit meer eenzaam, leven en laten leven. Ja, en dan in 1999 komt inderdaad dat album uit, Leven en Laten Leven. En het nummer dat daarop staat, wat ik zo meteen ga draaien, is een bewerking van het lied Schön war die Zeit. Nou, dan weet je eigenlijk al een beetje over welk nummer ik het heb natuurlijk, hè. En mede door die grote hit wordt dat hele album platina. Ik ga niet langer wachten, ik ga hem gewoon voor je draaien. Mooi was die tijd van Corrie Konings.
0: De Radio Noordzeester van de Week.

0: van jou.
1: Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week zanger Alex

0: wat was ik fan van deze band in de jaren 80. Watje was dit. De klok, als ik zo kijk, loopt al bijna tegen 11. En dat betekent dat we straks terug zijn in het tweede uur. Marleen hier op Radio Noordzee met de link van Marleen. En dat is deze hele week water. Welke plaat komt er zo aan die daarmee te maken heeft? En ook kan jij me nog steeds laten weten wat jij straks wil horen. Misschien voor jezelf, misschien voor iemand anders. Ga naar radionoordzee.nl.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Monique Smit, niet naar huis.

0: Radio Noordzee.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 11 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De aanhoudende droogte zorgt nog niet voor grote problemen aan de dijken. Waterschappen houden ze extra in de gaten. Er zijn hier en daar wel oppervlakkige scheuren te zien, maar die leveren geen gevaar op. Als het nodig is, worden ze gerepareerd of opgevuld. Risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. Iemand van de politie in Den Haag is ontslagen. De man of vrouw had gegevens uit de computer gehaald en zich ook niet aan andere regels gehouden. Was er een onderzoek ingesteld naar de medewerker en nu de uitkomsten binnen zijn, is besloten die te ontslaan. Nog even, en dan kun je in Rotterdam burgemeester Carola Schouten zien abseilen vanaf de Euromast. Ze had beloofd dat te doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou uitvallen dan in 2022. En ondanks haar hoogtevrees houdt ze zich eraan. Premier Jette beloofde mee te gaan, maar haakte af om een te volle agenda. Voetbalclub Kickers 69 uit Leimuiden wil iets bijzonders. Een jasje van Stoneszanger Mick Jagger. En niet zomaar eentje. Jagger droeg het bij de presentatie van het laatste album. Het jasje heeft een opvallend streeppatroon. Ongeveer hetzelfde als op het shirt van Kickers. En een filmpje met het verzoek aan Jagger is al onderweg. Er zijn wolkenvelden, maar op de meeste plaatsen is het droog en vanmiddag breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 19 graden aan de noordkust, 24 graden in het zuidoosten. En vanavond schijnt nog een tijdje de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
12: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Saupala.
14: Radio Noordzee. Is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

Marlies Meeuwis, ik wil je. En daarmee zijn we officieel begonnen aan het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee op deze donderdagochtend. Het is even na 11. Schiet al lekker op, hè? Want we gaan zo meteen zo zoetjes aan eens richting de lunch. Met weer dat gezellige lunchprogramma natuurlijk. Als je op dit moment in Nijmegen bent om de wandelaars aan te moedigen die natuurlijk meedoen aan die loodzware vierdaagse, dan kun je ze misschien wel verblijden met een nummer waar je heel goed op kunt wandelen. Ja, kan ook zo even niet iets bedenken. Maar misschien kan jij dat wel. En dan kan je me dat laten weten via radionoordzee.nl. Je kunt me dan heel

0: nieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Ali B. heeft zich toch teruggetrokken als spreker op het ondernemersevenement Missing Pieces dat vanavond plaats zou vinden. Ook gaat het event vanavond niet meer door. Dat heeft de organisatie gisteravond bekendgemaakt. Vanwege het uitzonderlijk grote aantal media-aanmeldingen voor het Missing Pieces-event dreigt de avond uit te groeien tot een mediaspectakel, dus de organisatie in een verklaring. Ali B. werd in mei veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Hij ging tegen de uitspraak in cassatie. De zangeres Sophie Straat die ligt opnieuw onder vuur. Ze gaf maandagavond een concert in Gent in België. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia doet nu onderzoek naar haar optreden. Tijdens haar concert vroeg de zangeres alle witte mannen om achter in de zaal te gaan staan en zo plek te maken voor alle vrouwen, mensen van kleur en queer personen. Nou, Sophie deed deze oproep een maand geleden ook in Nederland tijdens haar concert op Best Kept Secret. Volgens Unia zijn er vele tientallen klachten binnengekomen naar aanleiding van de opmerkingen van de zangeres. En de vakantie van tweelingzussen Gerda en Mathilde Keuter, bekend van de SBS6-serie Urk, het is een nachtmerrie geworden. Want ze zijn tijdens hun verblijf op Tenerife allebei opgenomen in het ziekenhuis met een voedselvergiftiging. Dat lieten ze gistermiddag weten op Instagram. Nou, gelukkig gaat het inmiddels weer beter met ze en hopen ze morgen naar huis te kunnen vliegen. Wel balen ze ervan dat ze geen reisverzekering hebben afgesloten.

0: link van Marleen.
1: De link van Marleen is al deze hele week water. Het moet een plaats zijn die iets met water te maken heeft. Of dan wel water in de titel heeft of over water gaat. Nou, we hebben Tabitha gehad met water en vuur. Hanna mee, waterdichte drieërs, watermensen. En vandaag neem ik je mee naar het jaar 1997. Naar een nummer van Robin Hesse van het album Water, Lucht en Liefde. En je raadt het al welk nummer dit is natuurlijk. Water.
0: De link van Marleen.

Je hebt nog heel eventjes om mij te laten weten wat jij zo meteen wil horen hier op Radio Noordzee. En dat doe je door naar radionoordzee.nl te gaan. En daar zie je die knop stuurbericht. Die druk je in en dan kom je via WhatsApp bij mij in de studio. Deze stemmen, die mogen we ook vaker horen op Radio Noordzee, vind ik.

0: Kids van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.

0: Bobbe Jaapland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Omdat we series willen blijven bingen.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
12: Hoe weet jij dat?
13: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker. Altijd laag.
20: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.

Joling, niet voor één keer. Op 1 april jongsleden bestond de Radio Noordzee precies 1 jaar. Waren we precies 1 jaar in de lucht. En een van mijn gasten was zangeres Do. Ze is nog steeds aan het zingen en ze heeft zulke prachtige muziek gemaakt. Onder andere een nummer wat nu is aangevraagd. En dat is aangevraagd door Pieter. Pieter die zegt, ik wil heel graag de versie van Do horen die zingt Hij gelooft in mij. Of het voor een Nijmeegse wandelaar is, dat vertelt het verhaal niet. Maar dat maakt helemaal niet uit, hè Pieter. We gaan hem namelijk gewoon draaien, want ik ben het helemaal met je eens. Dit is ongelooflijk prachtig. Dus voor jou, Do met Hij gelooft in mij.

Welkom bij Radio Noordzee. 200

van Jeffrey Hazen. En je hebt het gered hoor, want het is alweer bijna tijd om te lunchen. Dus de ochtend op deze donderdag zit er alweer bijna op. Dus iets voor 12, maar tussen 12 en 1 zijn er natuurlijk die bijzondere lunchpresentatoren. Hè. Zoals elke keer hebben we een bekende zanger of zangeres of een band of nou ja, noem maar op, die het lunchprogramma voor je presenteren. En vandaag, deze hele week, zijn dat zanger Alex samen.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Noordzee.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
14: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Van Albert Heijn.
13: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
16: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraute.nl.
19: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
20: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
22: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 12 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Weer een megaboete van de Europese Commissie, dit keer voor Google. Het bedrijf moet €890 miljoen betalen omdat eigen winkels bovenaan komen te staan bij een zoekopdracht. Maar ook omdat appontwikkelaars in Google Play geen andere mogelijkheden hebben om hun app aan te bieden. Voor zoiets kreeg Apple ook al een megaboete. Een organisator van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is klaar met de incidenten van de afgelopen dagen. Er komen geen grote acts meer. In de Telegraaf zegt hij dat artiesten als Ronnie Flex en Lil Kleine veel jongeren trekken. Dus ook meer risico op incidenten. Afgelopen dagen was er een mishandeling en werd iemand doodgeschoten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft woord gehouden. Ze is geabzeild vanaf de Euromast. Onder luid applaus van publiek en pers kwam ze naar beneden en vertelde daar dat ze de stap over het randje het engst vond. Schouten deed haar stunt omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger was dan in 2022. Decorontwerper Roland de Groot heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn bijdrage aan de Nederlandse tv- en filmcultuur. De Groot ontwierp onder meer de soeplepels waarmee bruidegommen in de honeymoon quiz in een grote bak tomatensoep vielen. Maar hij maakte ook decors voor het Eurovisie Songfestival en grote Nederlandse speelfilms. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch.

0: samen met zanger Alex en Benny Solo.
1: Oh, heerlijk, hè? Gordon en Replay, Me Lobby You.
2: Lobby.
1: Ja, Lobby.
2: Lobby,
1: ja, ja. Welkom bij de lunchshow op Radio Noordzee. Ook vandaag schrijven wij zanger Alex en Benny Solo weer bij jou aan om je heerlijke muziek te trakteren.
2: Ja, pak er maar wel lekker bij te eten, want het is tijd om met volle mond mee te zingen. En dat doen we natuurlijk met Frans Bauer. Heb je even voor mij.

0: Oh, mijn hart op de achterbank.
1: Tessa John op de achterbank. Nou, ik zou met haar wel op de achterbank willen zitten, hoor. Ze heeft één grote droom, namelijk optreden op Concert at Sea. Daar hopen ze binnen een paar jaar te staan. Iemand die ook veel droomt, is Maxime. Want hij noemt zichzelf een dagdromer. En wist je trouwens dat ik ook een keer een liedje heb uitgebracht van dagdroom?
2: Oh?
1: Ja, van de Beatles. Day and Dream Believer. Oh. En dagdroom. Dus,
2: was geen hit geworden, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, nog steeds.
2: Nog geen nachtmerrie, dus.
1: Ja, nee, geen nachtmerrie. Nee.
2: Nou, maar soms is het tijd om gewoon te stoppen met dagdromen. En gewoon een geweldig nummer op te nemen, zoals jij, Alex. Zoals Maxime heeft gedaan met...

0: Nee, Kars, dat interesseert me echt geen ene reet op Radio Noordzee.
1: Ongelooflijk, hè, dat die man dat die er niet meer is.
0: Ja.
1: Dat we gewoon een jaar geleden nog echt overal met hem op de bühne stonden, niet meer is. Straks gaan we schuilen met Miss Montreal. En ook het klein orkest staat voor je klaar.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Odido. Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
10: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
15: It's funny, because it's true.
14: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders schrijf je mis.
18: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: De prijsfavorieten van

0: je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: 200% puur Holland. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Met

0: Noordzee Lunch. Met zanger Alex en Benny Solo.
1: Miss Montreal schuilen. Via noordzee.nl hebben we weer een vraag ontvangen. Deze is van Amber Hogeveen. Deze is voor jou trouwens, Alex. Ik wil namelijk graag weten van jou wat jouw favoriete evenement in Leiden is.
2: 3 oktober, 3 oktober, daar zijn we als een bal.
1: Je gaat ook Leiders praten.
2: Ja, dat is Leids. Nou, toevallig mijn opa komt uit Leiden vandaan. En ik ben zelf in het ziekenhuis in Leiden geboren. Dus ik woon natuurlijk mijn leven lang al in Katwijk-Noordwijk. Maar in Leiden ben ik geboren. Dus 3 oktober is altijd wel een evenement met hutspot, met haarnap. En weet je, ja, het is gewoon traditie. Mijn moeder, mijn vader overleed heel jong, hè, dat had ik net al verteld. Maar mijn moeder, altijd 3 oktober, maakt ze altijd een hutspot.
1: Is dat ook Leids ontzet? Of is
2: ja,
1: dat
2: Leids ontzet. Ja, dat is zeker.
1: Hey. Dat weet ik wel. Dankjewel, Abber, voor je vraag. Dit zijn Frans Duits. En Donnie, Frans Duits.
3: Het ging te

0: Jan Smit met Tranquilo aan het einde van deze lunch op Radio Noordzee. We hebben één favoriet nummer voor je klaarstaan. Dat is Jazzpolitie met liefdesliedjes. Ja, dit liedje. Vroeger had je in Noordwijk je deurtje. Het was een Nederlandstalige kroeg. En dan werd het liedje zo vaak gedraaid. En het is één van mijn favoriete liedjes. In ieder geval, ik dank jullie ervoor voor het luisteren.
1: Ja, en veel plezier met Luc straks. En we spreken elkaar morgen weer. Geniet van je dolle dag.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
3: Fans van voordeel.
5: Aldi. Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
7: Grand Italia.
8: Thuis in Italië.
9: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
14: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
15: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
16: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
14: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Score je tickets op bobbejaanland.be.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa.
19: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Steeds minder jongeren zitten in een gesloten instelling. Het zijn er nu 350 en dat is 15% minder dan een jaar geleden. In zo'n instelling zitten tieners die door problemen een gevaar voor zichzelf of anderen zijn. En vanwege misstanden in zulke instellingen wil de overheid er vanaf. Over 4 jaar moeten ze bijna allemaal weg zijn. De afsluiting van de Westerschelde-tunnel gaat de provincie Zeeland niet 11, maar 22 miljoen euro kosten. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis 4 maanden dicht voor reparatie. Er zijn dan tijdelijke parkeerplekken nodig, extra pendelbussen en veerdiensten. Zeeland hoopt dat Den Haag meebetaalt, maar daar lijkt het nog niet op. Het kan best de moeite en het geld waard zijn om een aftands huis te kopen en op te knappen. Gemiddeld wordt het huis 175.000 euro meer waard, heeft de NVM uitgerekend. En dat komt neer op een waardestijging van bijna de helft. Daar is het wel tegenover dat je eerst flink moet investeren om een kluswoning netjes te maken. De Spaanse brandweer heeft de handen vol aan een grote natuurbrand in de buurt van Toledo, ten zuidwesten van Madrid. Het vuur brak gisteren uit en in alle ijl werden bewoners van het gebied geëvacueerd. De meeste mensen kunnen inmiddels weer terug, maar de brand is nog niet onder controle en wegen in de omgeving blijven voorlopig dicht. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
22: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Som bij Noordzee. Je hoorde, zo kan het dus ook. Op deze donderdagmiddag, de 23e van juli, scheuren wij na vandaag van de kalender. Wat fijn dat je vandaag ook weer gekozen hebt voor de zender met 200% puur Holland. Dit is Radio Noordzee. Op deze misschien wel vakantiedag voor je. Of ben jij een van de werkende helden die gewoon het land draaiende houdt. Of ben je onderweg naar misschien wel Nijmegen voor de vierdaagse feesten. Of om iemand aan te moedigen. Altijd leuk om van je te horen wat je aan het doen bent. Je kunt heel makkelijk een bericht sturen. Kan via radionoordzee.nl. Kom maar door. Wie ben je en waar luister je naar Noordzee? En mocht je wat willen horen op muzikaal vlak, alles is welkom als het maar Nederlandstalig is. Zometeen sowieso Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé voor iedereen die misschien al aan de donderdagmiddagborrel wil beginnen. De dijk komt er ook aan. En nu Gelredome recordhouders Suzanne en Freek. Je hoort ze nu met Halverwege bij Noordzee.
1: Ik

De vulkaan, ja, dat kan uiteraard niet letterlijk in Nederland. Wij hebben geen actieve vulkanen. We hebben ze overigens wel, hè. Wist je dat? Ja, we hebben twee uitgedoofde exemplaren in Nederland. Diep onder de grond, de Zuidwalvulkaan. Die ligt in de Waddenzee, zo'n 2 kilometer diep. En ook nog de vulkaan de Mulsiberg. Die ligt in de Noordzee, zo'n 100 kilometer ten noordwesten van Texel. Wist je misschien niet, maar dat is zo. Ja, we hadden nog een andere vulkaan natuurlijk in Nederland, die met regelmaat uitbarstte. Matthijs.

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi, zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra

0: beetje stuivertje wisselen met Justin de Wild en zijn Cheerio qua zomerhit. Want Rutger van Barneveld gaat door het dak met zijn zwoele zomernachten. Afgelopen weekend nog de nummer 1 uit de Radio Noordzee Top 30. En staat hij daar dit weekend weer? Dat hoor je zaterdag vanaf 2 uur in de nieuwe Noordzee Top 30.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.
0: Yes, het is weer donderdag, doorbraak donderdag. Want elke donderdag rond dit tijdstip dan neem ik een diepe duik in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Op zoek naar de doorbraak, daar waar het allemaal begon voor een rapper, zanger, zangeres of in dit geval band. Het is de band rondom zanger Joris Razenberg, afkomstig uit de Brabant. Hadden meerdere hits, maar het begon allemaal in 2000... met een liedje dat iedereen tot op de dag van vandaag mee kan zingen. Ik heb het over Abel. De doorbraak was er met Onderweg.
1: Radio Noordzee. De

klassiekers, die hoor je bij Radio Noordzee. Zoals in dit geval van Bloem. Even aan mijn moeder vragen op deze donderdagmiddag. Langzaam richting het einde van de werkdag. Houdt Radio Noordzee lekker aan voor de ultieme muzikale omlijsting met 200% puur Hollandse muziek. En zometeen ook een kakelverse shownieuws-update hier bij Noordzee. Na Hannah May en Bluff.

0: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Ah, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
4: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
5: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
4: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons Super Zomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de vlieg.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterauten.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Door een fout van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgt een extreemrechtse studentenvereniging automatisch een plekje op de introductiemarkt. Daar kunnen nieuwe studenten kennis maken met de verenigingen. Bedoeling was om de verenigingen eerst te screenen, maar door een blunder kreeg iedere club die zich aanmeldde een plek. Bij het meldpunt discriminatie.nl zijn honderden klachten binnengekomen over een optreden van zangeres Sophie Straat. Tijdens Best Kept Secret riep ze op alle witte mannen naar achteren te gaan, zodat er bij het podium meer ruimte kwam voor bijvoorbeeld vrouwen. Dat leidde tot veel haatberichten en doodsbedreigingen op social media. Er moeten nog eens duizenden mensen weg uit het gebied bij Bordeaux waar bosbranden zijn. Franse media melden dat 9000 mensen weg moeten en er zitten ook vakantiegangers op 3 campings bij. Gisteren werden al 12.000 mensen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden, wel is een huis door brand verwoest. Acteur Kees Geel, die vorige week overleed, is door zijn familie in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht. Er was al aangekondigd dat bij de uitvaart geen publiek welkom was. Geels nabestaanden hebben iedereen bedankt voor de berichten in het condoleanceregister. En ook vakgenoten lieten daar berichten achter. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust, 23 graden in het oosten. En vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
13: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu.

0: De zomer van Radio Noordzee met Justin de Wild en zijn Cheerio op donderdagmiddag. Zometeen hier een kakelverse shownieuws-update. Monique Smit komt er ook aan. Ja, en ik was afgelopen weekend bij de Zwarte Cross. Dat hoor je misschien nog een heel klein beetje. En dus dacht ik, weet je wat, ik pak er zometeen nog even lekker wat van normaal bij. Mama, waar is mijn pils, hoor je zometeen na de man die binnenkort te associëren is met deze muziek. Ja, dit herkennen we allemaal uit duizenden. Het is uiteraard de muziek van Baantje. En die serie gaat terugkomen. Volgend jaar is de revival te zien. En niemand minder dan Thomas Agda gaat de rol van de kok met COCK op zich nemen. Eigenlijk dus de kok met ACDA, Agda. Gaat komend jaar te zien zijn op televisie. Ik moet je zeggen, hartstikke gaaf. Acteren lijkt mij ook heel leuk. Ik kan het alleen niet, maar ik moet je zeggen, toen ik vanochtend wakker werd en ik keek in de spiegel, dacht ik, nou, zo'n rol in Baantje, dat is mij eigenlijk ook wel op het lijf geschreven. Ik kan prima doorgaan voor het lijk. Maar goed. Thomas Agda, zingen kan hij ook. Je hoort hem nu met de Munnik, de kapitein, deel 2.
1: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Nico Barak met de Shownieuws update op Radio Noordzee. De familie van Kees Geel heeft de vorige week overleden acteur in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht. Het was een intiem, liefdevol en waardig afscheid. Dat laat zijn management vandaag namens de nabestaanden weten. Kees overleed op 61-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De acteur was bij het grote publiek bekend van zijn rol in de film Simon en van de serie Flikker Rotterdam. En het bureau Discriminatie.nl heeft de afgelopen weken vele honderden klachten ontvangen over het optreden van zangeres Sophie Straat op het festival Best Kept Secret. Dat meldt het bureau vandaag aan het ANP. Discriminatie.nl is momenteel aan het bedenken wat het bureau met de klachten gaat doen. De zangeres die vroeg op het festival of alle witte mannen tijdens een moshpit een stap naar achter wilde doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een meerderheid behoren. Haar oproep leidde in de weken daarna tot een grote hoeveelheid seksistische en antisemitische haatberichten en doodsbedreigingen. En Daphne Bunskoek heeft helemaal geen interesse in een eigen late night talkshow. Dat zei ze vandaag op NPO Radio 1. Sommige analisten die noemden haar naam toen RTL worstelde met het programma RTL Late Night, dat inmiddels van televisie is verdwenen. Ik ben nog nooit gevraagd voor een late night talkshow. Ik heb er ook nooit naar geïnformeerd en ik ben er ook echt niet in geïnteresseerd. Dat zei Daphne tegen presentator Misha Blok.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. 200% puur Hollands. Radio Noordzee.

net over het terrein van de Zwarte Cross. Toch een klein beetje hun festival. Normaal bij Radio Noordzee. Zometeen hier Tino Martin. Ook sneller komt eraan met In Mijn Bloed. En dit is Jari Hellegers.

0: zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
4: Omdat onze band onbreekbaar is.
5: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: toch?
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 net.

Vrolijkheid met een zachte G. Guus Meeuwis hoorde je bij Radio Noordzee en zijn Brabant. En ondanks dat heel veel Brabanders al jaren roepen dat dit het officiële volkslied van die provincie moet worden, heeft Guus onlangs aangegeven dat dat wat hem betreft niet hoeft. Hij is bang dat het dan misschien ooit onderdeel gaat worden van een politieke discussie, zijn liedje. En dus blijft het voorlopig gewoon het onofficiële volkslied. Het klinkt uiteraard bij elk concert. Overigens gaat Guus zijn provincie wel verlaten. Ja, niet definitief, maar wel om op te treden. Hij heeft een concerten in de planning staan in Amsterdam, Rotterdam en zelfs helemaal bovenaan in het land in Groningen, waar ze dan ook mee gaan zingen met een zachte G. Ja, ik neem aan dat Guus dan wel traditiegetrouw per spoor gaat reizen, hè, richting al die plekken. Is nog lekker goedkoop ook tegenwoordig, hè, met dat abonnement van €49 per maand. Of zou Guus toch gewoon in de auto stappen? Ja, ik denk het wel. Of de tourbus, hè, de hele band moet uiteraard ook mee. Maar ga ervan genieten als je Guus ergens gaat zien in het land. Als je nou geen haast hebt, kun je ook gewoon de scooter pakken. Lekker ontspannen. Dave Dekker kiest in dat geval voor de Vespa. Je hoort hem nu bij Noordzee. Ik krijg

0: Noordzee.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
6: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
7: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
6: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Odido.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Spijkenisse is een piepjonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13. Hij zou meerdere mensen hebben opgelicht, onder wie een vrouw die voor €20.000 aan sieraden kwijt is. Vanochtend werd de jonge nepagent van zijn bed gelicht. De politie onderzoekt nog of hij een opdrachtgever had of in zijn eentje handelde. In de haven van Amsterdam is een drugsvangst gedaan. De politie kreeg een tip dat er een verdacht busje onderweg was. Daarin werd 800 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren in totaal €40 miljoen waard. 5 mannen zijn opgepakt, onder wie 2 Amsterdammers en een man uit Algerije. In een winkelcentrum in Stuttgart in Zuid-Duitsland is een vrouw in brand gestoken. Dat gebeurde nadat ze eerst werd aangevallen met een mes. Volgens Duitse media is de vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is iemand opgepakt, een bekende van de vrouw. Ze hebben of hadden een relatie. En na het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug is de Rotterdamse haven bezorgd over onze andere infrastructuur. Veel wegen, bruggen en tunnels zijn gebouwd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Volgens de haventopman is het staal dat ze toen gebruikten niet sterk genoeg voor het zware vrachtverkeer dat je tegenwoordig hebt. Vanmiddag is het droog met veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog vaker door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
16: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van der
1: je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

Misschien een beetje een themaliedje voor veel vierdaagse lopers. Hè, die wachten op het moment dat ze binnenkomen daar in Nijmegen. De Vierdaagse beleefde vandaag dag 3. En bij Radio Noordzee zijn wij de hele week te gast bij de Vierdaagse, zou je kunnen zeggen. Met name de Radio Noordzee Middagshow besteedt er heel veel aandacht aan. Gisteren kwamen René en Jonathan nog live vanuit Nijmegen. En ook vanmiddag in de Noordzee Middagshow, wat een middag, hoor je heel veel updates. Daar vandaan uit Nijmegen dus, want ja, spannend. Wie haalt het? Wie haalt het niet? Wie heeft de meeste blaren? Nou, dat soort updates hoor je allemaal zometeen vanaf 4 uur in de Radio Noordzee Middagshow. Dus hou hem lekker op de zender met 200% puur Hollandse muziek. Hoor je zometeen Senna en Sven Versteeg. En nu Douwe Bob en Mo. En hun liedje heet...

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. De familie van Kees Geel heeft de vorige week overleden acteur in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht. Het was een intiem, liefdevol en waardig afscheid, zo laat zijn management vandaag namens de nabestaanden weten. Kees overleed op 61-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De acteur was bij het grote publiek vooral bekend van zijn rol in de film Simon en van de serie Flikker Rotterdam. En Daphne Bunskoek heeft geen interesse in een eigen late night talkshow. Dat zei ze vandaag op NPO Radio 1. Sommige analisten noemden haar naam toen RTL worstelde met het programma RTL Tonight, dat inmiddels van televisie is verdwenen. Ik ben nog nooit gevraagd voor een late night talkshow, zo zegt ze tegen presentator Misha Blok. Ik heb er ook nooit naar geïnformeerd en ik ben er ook echt niet in geïnteresseerd. En de Universiteit Utrecht die krijgt na de zomer koninklijk bezoek. De Belgische prinses Eleonore gaat er na de zomer studeren. Het Belgische paleis maakte vandaag bekend dat de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde vanaf september de Bachelor Liberal Arts and Sciences gaat volgen. De Engelstalige opleiding duurt 3 jaar en bevat vakken die studenten zelf mogen samenstellen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6.
2: Radio Noordzee. Vlieg met me mee naar de regenboog.

Ja, na een periode van flinke droogte was er de afgelopen dagen hier en daar weer een regenboog te zien. Je hoorde Paul de Leeuw en Vlieg met me mee naar de regenboog hier bij Radio Noordzee. En ja, als het dan regent, ja, wat doe je dan als je buiten bent? Ja, schuilen natuurlijk voor die regen. Nou, schuilen, dat liedje van Miss Montreal hoor je zo meteen hier bij Noordzee na de nieuwe van Jeffrey Kuipers.

0: Noordzee.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week in de bonus. De Checo Di Martino La Molise.

0: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
4: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
5: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
4: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraute.nl.
9: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
10: Hoe weet jij dat?
11: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
15: OG's. De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
20: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker.

Radio Noordzee. Je hoorde Me Love You. En Gordon is naast druk met zingen ook druk met zijn lichaam. Want misschien heb je dat wel meegekregen. Hij gaat in oktober op de cover staan van De Mensheld. Je weet wel, dat tijdschrift voor mensen die heel erg bezig zijn met hun lijf. Die een wasbordje hebben, die enorme spieren hebben. Onlangs stond onder andere Umberto Tan daar nog op de cover. En binnenkort is Gordon, zijn hele traject is te volgen op Instagram. Vanochtend plaatste hij nog een foto vanuit de sportschool. En het gaat over 6 dagen gebeuren. Dan is de fotoshoot en dan moet hij dus uiteindelijk in oktober in de winkels liggen. De Mensheld met Gordon. Nou, super trots op hem natuurlijk als hij dat haalt. Ik hoop dat hij ook trots op mij is. Al ben ik bang dat hij dat nu niet meer is. Want ik ga iets doen wat heel gevaarlijk is. Ik ga Gerard Joling draaien, ja. Blijft toch een leuk duo, hè?

hoorde Grappie Sappie bij Radio Noordzee. En zometeen na 4 uur is het weer tijd voor je grappies van de leukste middagshow van Nederland. Wat een middag. René en Jonathan melden zich zometeen na 4 uur weer met wederom, net als de afgelopen dagen, heel veel updates rondom de Nijmeegse Vierdaagse. Dus mis dat niet. Zometeen na 4 uur onder andere ook de raadsels met Menno. Ik wens je een mooie avond. Tot morgen.

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.

0: Bobbe Jaanmat voor een hoedvol avontuur.
1: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Vierdaagse feest in Nijmegen lijken te werken. Volgens de gemeente bleef het gisteren rustig in het Hunnerpark, waar het eerder deze week nog flink misging. Zo werd iemand daar zwaar mishandeld. Er zijn nu extra agenten en het park is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vier mannen zijn ook in hoger beroep vrijgesproken van een 17 jaar oude moord op een man uit Enschede. Er is volgens het Hof te weinig bewijs. De mannen hoorden bij een bende die zich bezighield met huurmoorden en drugshandel. Ze werden ook wel de tattoo-killers genoemd vanwege de Chinese tatoeages op hun rug. Het gaat nog weken duren voordat we meer weten over de oorzaak van het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Volgens vervoersbedrijf RET moeten er allerlei beelden en gegevens worden onderzocht. Een tram botste gisteren in volle vaart achterop een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. En in een huis in het Brabantse Eersel is volgens de regionale omroep een flink aantal luchtdrukwapens gevonden. Die kwam de politie op het spoor nadat in een park in Eersel een duif uit de lucht zou zijn geschoten. De wapens zijn in beslag genomen. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. Het is droog met veel bewolking, met 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Radio Noordzee, verkeer.
11: Flitsmeister meldt 21 vertragingen deze donderdagmiddag. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A4, Den Haag-Rotterdam voor Den Hoorn. Daar is je vertraging een kwartier.
12: Den Hoorn, hè?
11: Den Hoorn, inderdaad, daar zul je hem hebben. De A8, Amsterdam-Zaandam voor de brug over de Zaan. Daar lopen dieren op de weg en daardoor is je vertraging 24 minuten. Het is overigens niet de ontsnapte aap, van die is terecht.
12: Ja, maar wat voor dieren zouden het kunnen zijn?
11: Ganzen?
12: Ik weet het niet, Menno. Wat voor dieren zouden daar lopen, denk jij?
13: Olifanten.
11: Olifanten, ja, nee, die kansen zeer aan.
12: Kleine wolfjes misschien?
11: Oh, dan zul je er eentje hebben.
12: Of misschien een schaapje zouden ze
13: Oh, ja, ja.
12: Zou er een schaapje kunnen lopen daar?
13: Ja, dat zeker.
11: Nou, als er één over de dam is, dan volgt de rest, hè?
12: Een paardje, zou er een paardje? Wat zou er, een lamme, zou het een lammetje zijn? Of een lama? Zou het een lama zijn?
13: Ja, lama. Zo. Ja, okay, nou, zo.
12: Lama.
13: Lama, ja.
11: Zeg, of moet ik de A16 ook nog even roepen?
12: Ja, doe die ook nog maar even.
11: Nou, dan de A16 is de laatste ook gelukkig. Breda, Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. Je vertraging is een half uur.
12: Of een wolf. Zou er een...
13: Oh, ja.
12: Een wolf...
13: Ja.
12: Zou er
11: zonder wolf?
12: Ja, een wolf zijn ontsnapt. Ja, het kan van, nou ja, mocht je er rijden, heb je iets zien lopen? Laat het ons vooral even weten in de app.
9: 200% puur Hollands. Dit is is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
0: Radio Noordzee.
14: Let op. Dit programma.

0: redactie van Radio Noordzee is niet verantwoordelijk voor de komende 3 uur.
1: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Parkje, biertje, vrienden. Klinkt als een hele normale donderdagmiddag.
1: Ja, toch?
0: Het zijn Mark Floor en Snelle in de middagshow bij Radio Noordzee. Daar waar wij gisteren nog stonden op het Hertogplein in Nijmegen, aan de route van de Vierdaagse Middag. We hebben daar het programma vandaan gedaan.
1: Ja, waar zijn alle toeschouwers gebleven?
0: Ja. Nee, maar het was ongelooflijk. De eerste 5, 6 rijen op het Hertogplein waren allemaal zeer teleurgesteld toen ze hoorden dat jij er niet bij was.
2: Oh.
0: Die stonden al met Tena Ladies. Met hotelkamersleutels.
2: Slipjes en...
0: dat niet.
2: Oh, dat niet.
0: Ja, met luiers. Maar dus wij hebben wel heel voorzichtig beloofd dat de kans aanwezig is dat jij dan misschien morgen toch nog even naar Nijmegen afreist.
2: Okay.
0: Ik weet niet of jij al wilde plannen had, maar wij vinden het altijd heel naar als we onze volgers teleur moeten stellen.
1: Oh. Ja, daar kunnen we niet mee thuiskomen.
0: Dat was een goede sfeer.
2: Dat was echt heel leuk.
0: En morgen natuurlijk komt deze radio-uitzending daar opnieuw vandaan. En er gaat wel iets spectaculairs gebeuren morgen nog. Op het podium, op het Hertogplein, het Radio Noordzee-podium. Wat het is, mogen we eigenlijk nog niet vertellen.

0: er vandaag weer bij.
1: Nou, en Rini heeft een nieuwe functietitel, hè? Ja. Hij is van stagiair is hij gewijzigd naar Talpaster.
0: In de groepsapp, ja.
2: Talpaster. Niet passen.
1: Ja, maar dat, en het staat je goed.
2: Eén dag stagiair is wel goed geweest.
0: Ja, dat is prima. Ja. Dat was ook wel, zeg maar, een stagiair die ook gewoon binnen 10 jaar met pensioen gaat. Dat is ook raar natuurlijk. Ik vind Talpaster...
2: Ja, joh.
0: Ik vind eigenlijk de perfecte omschrijving van wat je doet.
2: Dankjewel. Thuis denken ze er heel anders over, maar ik ben blij dat jij het mee.
0: Dat moet het toch even vallen, zeg maar.
2: Ja, dat moet.
0: Jij zit in plaats van Kobus. Kobus is inmiddels gearriveerd in Thailand.
1: Oh, ja.
0: Dus die is hij 20 minuten geleden is hij zeg maar, zijn hotelkamer binnengewandeld. Nou ja, laten we hopen dat hij een beetje een vrolijk verblijf heeft, onze Kobus.
1: Ja, en dat hij weer terugkomt.
0: En dan gaat een beetje cultuur snuiven de komende dagen en zo, denk ik. Toch? Wat ging hij doen?
1: Thais eten. Nee, maar hij gaat ook nog naar Pattaya. Dat is een hele culturele stad waar de cultuur springlevend is. En hij zou geloof ik ook nog naar wat eilandjes en zo gaan.
0: Oh, okay. Die ziet de komende 8 dagen alleen het plafond van de hotelkamer.
1: Ja.
0: Hey, daar zit hij, onze officiële minister van goede vibes. Met een populariteitsscore waar menig influencer jaloers op is.
1: Ja.
0: De reddende engel op een saaie donderdagmiddag. Onze eigen Menno!
3: Het raadsel van...
0: Menno, het is vandaag een bijzondere dag. Het is de dag dat een bokser, je weet wel, zo'n hond, een bokser... bij dierenkliniek Nunspeet zorgde voor de nodige verbazing. Huh? De hond bleek maar liefst 6 damesslipjes te hebben ingeslikt.
1: Doei!
0: Dat vind ik zo'n mooi verhaal. Weet je wat, dat je dan op zo'n tafeltje ligt met die hond. Ja, bij de dierenarts kwamen ze er dan 1 voor 1 weer uit.
1: Hoe zou dat gebeurd zijn?
0: Waren de maagklachten bij de boksen weer voorbij. Maar hij had 6 onderbroekjes genuttigd. Mooi, hè?
1: Lekker.
0: Hey Menno, bij welke auto-opleiding is het verboden een onderbroek te dragen? Bij welke auto-opleiding is het verboden een onderbroekje te dragen?
4: Oh, auto-opleiding?
0: Ja.
4: Onderbroekje.
0: Ja, verboden om het onderbroekje aan te trekken.
4: Heertje.
0: Ja.

0: Ja, dat sturen ze dan vanuit Maastricht naar Frankrijk toe. Het is eigenlijk voor dat brood dubbel lang reizen, eigenlijk als het ware.
1: Ja, twee keer reizen.
0: Onderneming nog, inderdaad. Bakkerij De Bisschopsmolen fungeert als energielever. Leverancier voor de absolute wereldtop in de wielersport. Er wordt specifiek gewerkt met spelt en tef, waar de renners het dus kennelijk heel goed op doen.
1: Ja, ja.
0: Tef, grappig. Wist je dat?
1: Ja, ik heb wel eens spelt. Het is lekker, hoor.
2: Ja, ja, ja. Goed, hè? Veel vezels.
0: Veel vezels, ja. Hé, wat is het verschil tussen een warme en een koude bakker, Menno?
1: Wat is het verschil tussen een warme...
0: warme en een koude bakker?
1: De een ligt onder de grond en de ander is aan het werk. Of zo.
0: Nou ja,

0: echt waar van die eerste 6 rijen op het Hertogplein dat ze allemaal vroegen waar ik was. Ik heb ja gezegd. Dus mocht u er ooit op terugkomen, ik heb ja gezegd.
1: Als wij dan morgen weer in Nijmegen zijn, vanaf het Hertogplein met het Radio Noordzeeplein, moeten we dan misschien de hele menigte even mobiliseren, zodat we een bewijs kunnen leveren.
0: Even in scène zetten. Even zetten. Dat moeten we niet vergeten.
1: Nee.
0: Even een knoop in onze zakdoek leggen zometeen. Hé, heel Nederland hield natuurlijk een maand lang het hart vast. Waren we in de ban van die

0: Knecht. Dus we zullen zo even bellen met de directeur van de Beekse Bergen. Zijn naam is Martin van Hees, om te vragen wat er nou exact gebeurd is. Hoe heeft die aap zo'n lange tijd kunnen overleven?
1: Ik vind het wel knap, hoor.
0: Ja.
1: Maar sowieso, even, ik maakte me toch een beetje zorgen. Eerst de wolf vanuit Duitsland die binnen is gekomen.
0: Ja.
1: Krijgen we straks ook wilde apen in de Brabantse bossen?
0: Nou, zolang ze niet gevaarlijk zijn, is een aap wel gewoon een heel lief dier, toch? Of niet?
2: Ik heb er heel weinig ervaring.
1: Kijk wel eens van die filmpjes op TikTok of op Instagram. Dat dan van zo'n aap die dan jarenlang door een verzorger is verzorgd. Dat die verzorger na 20 jaar die aap weer komt opzoeken. Ja. Nou, die omhelzen zijn zo echt leuk.
2: Ik weet wel, in Gibraltar, daar zitten natuurlijk berberapen op de rots. En dat zijn allemaal dieven.
0: Oh, dat zijn dieven, ja.
2: Ik ben daar een keer in mijn zonnebril. Jassen zo en dan gaan ze

0: Hij zegt, de aap heeft een goed geheugen.
1: Ja, de apen zijn heel slim.
0: Maar beter dan een olifant, of niet?
1: Dat weet ik niet. Dan zouden we onze microbioloog, amateurbioloog Sven misschien even...
0: Eens een keer Sven moeten vragen. Want ja, die hebben natuurlijk...
1: Een olifantengeheugen, hè?
0: Ik heb eens gehoord dat een olifant bedrijft maar 1 keer in de 8 jaar de liefde, dus.
1: Ik hoor niks geks.
0: Ik heb ook wel dat ze zo'n goed geheugen hebben.
2: Dit is Emma Heer.

0: Noordzee.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Omdat we series willen blijven bingen.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Onderschrijp je mis.
18: De nacht is het fris in het oosten, een graadje of 10. Morgen wordt weer een prima dagje, 22 tot 25 graden. Er is wel vrij veel bewolking, maar 's middags komt het goede nieuws. Dan weet de zon ook af en toe even door te breken.
19: Radio Noordzee, verkeer.
20: 24 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de 3 belangrijkste. Begin op de A15, Nijmegen-Gorkum voor Leerdam. Daar is je vertraging 18 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten, je vertraging 1,5 uur. En de laatste is de A50, Zwolle-Apeldoorn voor Apeldoorn Noord. Daar is je vertraging 18 minuten.
18: Hij heeft een

0: Hollandse hoofdpunten.
1: Rini van der Nelsen.
2: Een zeer jonge minderjarige verdachte is aangehouden door de politie in Nissewaard. De 13-jarige jongen deed zich voor als nepagent en maakte bij een van de slachtoffers voor ruim 20.000 euro aan sieraden buit. Het gaat nog weken duren voordat we meer weten over de oorzaak van het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Volgens vervoersbedrijf RET moeten allerlei beelden en gegevens worden onderzocht. Een tram botste gisteren in volle vaart achterop een stilstaande tram toen de brug open stond. 6 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een Nederlandse toerist is in Indonesië uitgezet nadat hij zich in zijn hotel in Jakarta ernstig had misdragen. Kopen zit in Thailand, hè, toch?
3: Ja, Thailand.
2: Oh, okay, ja. Oh, nee, wacht, hier staat. De man, aangeduid met de initialen TAV, was door het lint gegaan en had tal van spullen gesloopt.
1: Oh, oké, okay. Dus ter attentie van, eigenlijk.
2: Ja, maar ondankbaar ook. Ben je ergens te gast?
1: Ja. Ja, maar mensen doen de gekke dingen.
2: Popsterren deden dat vroeger wel. Popsterren, ik weet wel, Joe Walsh van de Eagles.
1: Ja.
2: Ja, er waren hotels, daar waren de Eagles niet meer welkom.
1: Die braken gewoon de hele tent af.
2: Heel de tent af.
1: Ja, dat is toch eigenlijk, ja, het is...
2: Gek, hè, ook. Het is toch ook gek?
1: Het is raar dat je dat doet met andermans spullen natuurlijk in principe.
3: Ja, en als het dan hier gebeurt, dan hebben ze een hele grote mond, hè?
1: Ja, maar dan zeggen ze achteraf, ja, nee, maar we betalen natuurlijk wel alle schade en zo. Maar ja, dan nog, dat zijn
3: toch
1: dingen die je niet doet.
3: Nee, natuurlijk niet.
1: Dat is wel gek.
3: Dat is fatsoenlijk.
1: Rini, wat heb jij nog meer gespot vandaag in al dat Nederlandse nieuws? Want dan moet je natuurlijk de hele dag
2: Ja,
1: aan,
2: nou ja, kijk, gisteren was het hangmatdag.
1: Oh.
2: En morgen is het Tequila-dag.
1: Oh,
2: dus
1: Tequila,
2: het is eigenlijk een beetje vandaag tussen wal en schipdag.
1: Ja,
2: maar de vlees nog visdag.
1: Maar tequila is wel een prima drankje, toch?
2: Nou, Mexico.
1: Oh. Met een, doen ze dan een randje zout om het glas heen, is dat het?
3: Nee, je doet eerst zeg maar zout oplikken, zodat je tong verdooft. Omdat tequila dus een heel hoog alcoholpercentage heeft. En daarna gooi je die tequila achterover en daarna bijt je in de citroen, inderdaad.
1: Oh, in de citroen?
3: Ja.
2: Okay. Maar er zitten dus ook partjes citroen in flesjes coronabier.
3: Ja.
2: En iedereen denkt dat dat gewoon hoort. Maar ik heb wel eens een Mexicaan gesproken, die heeft gewoon gezegd, dat doen wij omdat er anders heel veel vliegjes in de fles komen.
3: Oh, echt?
2: Dus dat heeft helemaal niks verder te maken met smaak of...
1: Dat niet? Okay.
2: Nee.
1: Oh, wat gek, hè?
3: Dat wist ik helemaal niet, joh.
1: Oh, ja. Oké. Okay. Kunnen citroen eigenlijk piepen, of niet?
3: Nou, ik heb het nog nooit gehoord.
1: Oké, okay, dan ben ik bang dat ik de kanariërs aan uitpersen vanmorgen.

0: Hanna May en Meteor bij Radio Noord. Allee, dat is ook een Vlaming, hè?
1: Ja, dat is Joris van Rossum, alias Meteor, is afkomstig uit het Antwerpse Duffel en hij bracht zijn jeugdjaren door in Vosselaar.
2: Okay. Meteoris.
0: Oké, okay, ja, weet je, je zegt het is een Vlaming en je kan de klok erop gelijk zetten.
1: Cassettebandje.

0: erger.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat was wat, hè, die aap.
1: Dat ontsnapte, wat was het voor aapje? Een kuifmanga-bee.
0: Ja, een kuifmanga-bee, ja, dat is het. Ja, een maand geleden inderdaad ontsnapt en daarna zou hij zich verschuilen in de Brabantse bossen. Er werden vangkooien neergezet, drones de lucht ingelaten, allerlei van die warmtecamera's ingezet. Maar ja, de aap liet zich toch niet vangen, tot nu. Want hij is gelukkig weer terecht. Martin van Hees is zoologisch manager van Beekse Bergen. Martin, goedemiddag.
2: Ja, een hele goede middag.
0: Laat ik het zo zeggen, de aap uit de mouw, hè, vandaag.
2: Ja, ja, hij is er, hij is
3: ja,
2: er.
3: Want jullie stonden toch wel een beetje voor aap ook.
2: Ik stond voor aap, in het begin wel. Maar ik hoop nu toch wel dat, nu ik hem gevangen heb, dat ik toch wel iets slimmer ben dan de aap zelf.
0: Hoe is hij weer terecht gekomen? Van wie kregen jullie de melding? En waar heeft hij al die tijd gezeten, is natuurlijk de belangrijkste vraag.
2: Ja, hij zat in een stuk bosgebied van ongeveer 100 hectare groot. Daar werd hij regelmatig gespot. Daar hebben we ook camera's opgehangen, zodat we hem zelf goed in de gaten konden houden. En daar hebben we op zijn looproutes hebben we 3 vangkooien neergezet. En zo hebben we hem kunnen vangen.
0: Dus de opluchting is enorm vandaag.
2: Ja, we zijn heel erg blij. Ook voor het dier, want het dier is natuurlijk, heeft ook wel een hele mooie tijd gehad. Hè? Het was mooi weer en eten en drinken was er genoeg. Soortgenoten, die vindt hij hier niet in de Brabantse bossen. Nee. Dus het was wel belangrijk dat hij weer ergens een soortgenootje zag.
0: Maar is het inderdaad voor zo'n aap goed te doen in de bossen? Waar leeft hij van? Wat eten ze en hoe drinken ze gewoon water? Of hoe?
2: Ja, deze apensoort die leeft eigenlijk, het is een bladeter. Dus die eet van blaadjes van de boom. Nou, meestal in een bos kunt hij die wel genoeg vinden.
0: Ja, ja.
2: Maar ook wel van nootjes en insecten en bloemetjes. En in het gebied waar hij zat was ook een hele bloemenweide. Daar werd hij ook regelmatig gezien. En maisvelden. En ja, hij kon overal zijn eten vinden.
0: Maar hoe heeft hij nou kunnen ontsnappen? Het is wel een slimmerik, hè?
2: Het is een verschrikkelijke slimmerik. Maar waarschijnlijk is hij niet uit slimheid ontsnapt.
0: Oh.
2: Maar uit een ongelukje. Hij was in het water gevallen. En toen is hij naar de overkant gezwommen. Ze kunnen zwemmen, dat wisten we wel.
0: Ja.
2: Alleen ze hebben echt een broertje dood aan water. Dus ze gaan eigenlijk nooit het water in. Maar hij is in het water gevallen. Ja, en dan, als je dan toch in het water ligt, dan kun je net zo goed naar de overkant zwemmen.
1: Zeker.
2: Ja,
1: dat blijf ik maken.
0: Dat je toch bezig bent, inderdaad. Ja. Maar is hij blij dat hij weer thuis is?
2: Hij is heel blij, want hij zit nu wel in quarantaine. Dus nog even apart. Omdat we eerst even zeker medisch moeten weten dat hij helemaal gezond is.
0: Ja. Oh.
2: En, maar hij eet en drinkt nu lekker. Hij krijgt lekkere hapjes, rozenblad, banaantjes, appeltjes.
3: Ja. Hij zit wel op zwaar arrest.
2: Nou, zwaar arrest niet hoor. Hij is blij dat hij er is.
0: Oh.
2: En we hebben het verblijf heel erg mooi ingericht, zodat hij helemaal happy de peppy is.
0: Dat is goed.
2: En hij gaat straks naar een andere dierentuin toe, want hij is 4 jaar oud. Dan gaat hij normaal gesproken uit die groep. En daar zit al een vrouwtje op hem te wachten.
0: Oh.
2: Dus het komt helemaal goed met hem.
1: Dat is een lekker
3: mooi in de aap gelogeerd.
2: Ja.
1: Dat is een lekkere thuiskomst.
0: Dat is prima.
2: Precies, dat wou ik zeggen.
0: Nou, daar is niks mis mee. Maar nog, tenslotte nog even, Martin. Wat zijn de maatregelen die jullie nu treffen, zodat het niet nog een keertje kan gebeuren?
2: Nou, we willen absoluut niet dat het verblijf wat we nu hebben, want het is een heel mooi apenverblijf waar alles erop en eraan zit. We willen niet dat we weer in kooien gaan zetten, die dieren. Nee, we willen heel graag dat ze dit verblijf houden. En ja, eigenlijk gaan ze nooit het water in. Ja, alleen als ze per ongeluk een keer in het water vallen. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit.
0: Nee,
2: het is echt de eerste keer dat dit gebeurde. Dus we gaan niet het verblijf aanpassen, zodat het welzijn van de dieren geschaad wordt.
0: Nou, het mysterie is gelukkig weer opgelost. Hij is terug. En het allermooiste voor de aap is dat er een vrouwtje op hem zit te wachten.
1: Ja, hoor. Ik ga thuis toch ook eens proberen te ontsnappen.
3: En het is een waar gebeurd verhaal, hè? Dit.
1: Geen broodje aap.
0: Het is geen broodje. Martin, ongelooflijk dank en wees lief voor hem.
2: Ja, we gaan hem helemaal verwennen.
4: Je hoort het in Wat

0: Bluff in de middagshow Radio Noordzee, zaterdag. We hebben allemaal wel eens een miskoop gedaan op vakantie. Weet je, zo'n lelijke koelkastenmagneet of een iets te dure sombrero. Maar hoe stap je in het vliegtuig met het idee, hey, die gedroogde olifantenpoot past precies in mijn handbagage en staat misschien hartstikke leuk op de salontafel.
1: Een gedroogde olifantenpoot? Maar welke, wie heeft er een koffer zo groot waar een olifantenpoot in past?
0: Nou ja, los daarvan zijn het allemaal illegale spullen. En er zijn dus mensen die dat als cadeau of als souvenir krijgen. Ja, ja. En die worden dus, zeg maar, die zitten in de maag met al die zooi. En er zijn dus inleverpunten. Ik heb er zo meteen een prachtig verhaal over. Speciale inleverpunten. Volgens mij staat in Den Haag waar echt de meest idiote dingen binnenkomen. Dat is mooi, jongen. Als je
2: mensen
0: ziet dat
2: denken ook niet na.
0: Nee, joh. Je kan niet zomaar alles meenemen. Het is zelfs vanuit Italië verboden om een fles zand mee te nemen of een schelp of zo. Dat mag helemaal niet.
2: Nee. Maar,
0: zometeen een ijzersterk verhaal over die, inderdaad, die vakantieherinneringen. En ook Kido van der Graaf hoor je nu op radio.

0: birthday.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
10: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
15: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Er lijkt nog altijd geen einde te komen aan de inbraken bij brandweerkazernes. Deze week werd ingebroken bij 3 kazernes in Noord-Holland, waar levensreddende spullen zijn gestolen. Ook op andere plekken in ons land zijn brandweerkazernes doelwit. Daarom hebben kazernes in Limburg nu camerabewaking. Op het station in Nijmegen is deze week een beveiliger mishandeld na afloop van de Vierdaagse feesten. Hij werd door een groepje mannen geslagen en getrapt. Er zijn intussen veiligheidsmaatregelen genomen rond de Vierdaagse feesten en die lijken te werken. Het feest verliep gisteren volgens de gemeente rustig. Er hangen grote zwarte rookwolken boven Maastricht. Daar is een grote brand uitgebroken in een oud kantoorgebouw. Daar komen appartementen voor studenten. En toen bouwvakkers bezig waren op het dak, ging er wat mis. Mensen in de buurt moeten vanwege de rook hun ramen en deuren dicht houden. Er zijn geen gewonden in Maastricht. En angstige momenten voor 3 piloten tijdens een vlucht van British Airways. Die was van India onderweg naar Londen. Een vlucht van meer dan 10 uur toen ze ineens alle 3 ziek werden. Waarschijnlijk door voedselvergiftiging. Toch lukte het de piloten om het toestel veilig te landen op Heathrow. Het is droog met veel bewolking en 18 graden aan de kust tot 23 graden in het oosten. Vanavond breekt de zon nog even door en gaat de wind liggen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Oh, het orkest, jongens.
0: Radio Noordzee, verkeer.
3: Ik snap het ook wel, het is voor het orkest ook bijna het einde van de week, hè?
4: Ik begrijp het ook wel.
3: Toch een beetje scherp blijven.
4: Een intensieve week was het.
3: Dat sowieso, en dan morgen nog de Vierdaagse erbij.
2: Ja, het orkest heeft ook rust nodig.
3: Nou, dan geven we zo meteen weer een half uurtje rust. Hey, even kijken naar de weg, 22 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A15 Nijmegen-Gorkum voor Leerdam, daar is je vertraging een half uur. De A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht een half uur. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten en je vertraging is 25 minuten.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: gesmeeuwers en verliefd zijn.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Wat zei Mink, heb je hem laatst gespot bij een concertje ergens?
2: Ja, nee, ik was bij Zach Bryan. Dat is een country-artiest. Die stond in het Philips Stadion natuurlijk. Het thuishaven van Guus. Die daar altijd die Groots met de Zachte G-concert heeft gedaan. Ja. Toen zaten we naast Guus. Nee.
3: Is die goed, die Zach?
2: Ja, dat is fenomenaal.
3: Zach Bryan, ja.
2: Fenomenaal.
3: Country.
2: Ja. Maar het is niet met een viooltje en een pedal. Het is echt een singer-songwriter. Die jongen heeft 7 jaar bij de marine gezeten. Zijn moeder verloren. Heel veel meegemaakt.
4: Ja.
2: En dat vertelt hij eigenlijk.
0: Mooi.
2: Ik zie het altijd een beetje als een Amerikaanse volkszanger. Want daar gaat het ook gewoon over het leven. Over het dingen waar iedereen zich in kan herkennen. Net als in de muziek die wij draaien.
3: En ik zeg altijd, I like them both.
2: Ja,
3: country and western.
0: Ja. Mooi is dat. Maar heb jij nog even tegen Guus gezegd trouwens? Zeg, ik ben van shownieuws, of niet?
2: Nee, dat zei hij zelf tegen
0: mij. Oh, dat zei hij van... Oh,
2: nee, dat was nog voor mijn grote tv.
0: Oh, dat was voor de doorbraak.
2: Dat was voor de doorbraak. Ik denk dat hij nu zelf naar mij toe komt.
0: Ja, dat is het. Hey, ik zei het net al, hè, maar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ja, dat bestaat.
2: Echt?
0: Dat is RVO, is het afgelopen jaar. Echt een recordaantal van ruim 5800 verboden voorwerpen ingeleverd. Van beschermde planten en dierensoorten.
2: Ja, is weer zo mooi.
0: En mensen leveren dus deze spullen vaak verkregen via of een erfenis of een oude vakantie. Weet je dan? Krijg je dat? Maar dan kun je dus anoniem en straffeloos dan inleveren. Via een speciale inleverbak in Den Haag. Of je doet dat via de post, dan kun je dat opsturen. Daar ben je er vanaf.
2: Maar waarom zou je dat doen?
0: Nou ja, het is allemaal illegaal.
2: Ja,
3: ja, maar als je het eenmaal hier hebt in het land hebt, dan ga je het toch niet daarna niet inleveren?
2: Niet terug,
0: nee, maar stel dat ik jou een hertenpenis cadeau doe als aandenken van de vakantie in Singapore. Ja, dan neem je dat aan. En als ik de deur achter mij dicht doe omdat ik weer naar huis ga, dan denk je, ja, wat moet ik ermee?
3: Ja, ze houden eigenlijk nu al.
0: Ja, wat moet je ermee? Dan ga je niet houden of zo, daar heb je niks aan.
3: Nee.
0: Kun je dat dus of per post, of je kan het in Den Haag, kun je dat...
2: Mag je best een envelop meenemen?
0: Dat mag je wel zeggen, ja. Zo'n bubbeltjes envelop. Maar onder de inzendingen bevonden zich dus verhuisdozen vol met ivoren sieraden.
2: Oh ja.
0: En de neushoornschedel met een schotwond.
2: Oh.
0: Zat er ook tussen. En de krokodillentas. Gedroogde olifantenpoten zaten ertussen. Dus allemaal de meest uiteenlopende gekke dingen.
3: Ik kreeg wel eens ooit van iemand uit Berlijn een flesje en er zat niets in. Zeg, wat is dat nou?
0: Ja?
3: Berliner Luft. Serieus?
2: Oh, ja, maar mag dat nog wel?
0: Ja, dat mag wel.
3: Denk het.
0: Kennelijk. Maar dat, ja, ik vind het raar. Gefeliciteerd met de erfenis van opa. Je krijgt zijn oude horloge, een antieke kast en een neushoornschedel met een schotwond. Dit is toch leuk?
2: We zullen hem op de kast zetten.
0: Ja, dat is toch hartstikke. Dat maakt de verdeling van de inboedel tijdens de koffie met cake net even wat ongemakkelijker. Ja. Denk je ook niet?
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Monique Smit, niet naar huis.

0: Het gaat dus meteen in je hoofd zitten. Je bent hier nog niet een week en je bent gewoon helemaal om al die Nederlandse tracks die zing je gewoon.
1: Ja, ja.
0: Het is aanstekelijk, is het, hè?
1: Heel erg.
0: Dat is het. Het is aanstekelijk. De Bankzitters en Samuel Welten in de middagshow. En Uitslover.
2: Beleef de Nijmeegse Vierdaagse met Radio Noordzee.
0: Ja, gisteren zaten we daar op het Hertogplein, het Radio Noordzeeplein.
1: Dat was leuk, man.
0: Mega leuk, mega druk ook. Was de Roze Woensdag samen met Benny Solo de hele dag. Een mooie dag gehad met, wel een klein hoogtepuntje vond ik. De 80-jarige Jacques Herp.
3: Wat een lieve man is dat, hè?
0: Ongelooflijk.
1: En nog goed bij...
3: Ja.
0: Niet normaal.
3: Ja.
0: Niet normaal. En ik zag dat lintje hangen op zijn Colbert-jasje.
3: Ja.
0: Hij is natuurlijk geridderd, hè? Is die officieel ooit door...
3: Nog door Beatrix, toch?
0: Ja, door Beatrix, notabene.
3: Ja.
0: En nog altijd twee verschillende schoenen aan, althans qua kleur. We hadden het er eerder deze week al een keer over. En,
1: even voor de luisteraars die niet weten wie Beatrix is. Dat was zij met dat hangend haar.
0: Ja.
1: Nee, ja, dat je het wel even weet.
3: Ja, ja,
0: ja. Ja, dat was mooi kapsel. Dat moest helemaal, met een centimeter moest dat...
3: Nog steeds?

0: dat op lak worden gezet, hè?
1: Maar ik vond het echt waar. En gisteren, Jacques, en dat hebben we ook live laten horen op Noordzee in de middagshow. Hij opende met Manuela en het Noordzeeplein stond gewoon van jong tot oud. Waren
2: mee
1: gewoon
2: te zingen.
1: Allemaal mee te zingen. Ja, ouders met kinderen. En iedereen stond Manuela mee te zingen. Dat was echt leuk.
0: Maar ik denk, wat daarna, weet je wel. Ik bedoel, hoe ga je het volhouden? Maar man mag niet huilen, iedereen mee zingen.
1: Toreador,
0: iedereen mee zingen. Hartstikke leuk. Echt,
1: ja, Jacques, was echt tof.
0: Lieve man. En ja, ook een diepe buiging voor de host van het plein, Benny Solo. Die toch gewoon de hele dag gewoon bomvol energie zit. Ik vind dat echt waanzinnig.
1: Ja, en niet één dag, hè?
0: Nee, gewoon zeven
1: dagen lang.
0: Knap, man.
2: Ja, er zijn er ook die gewoon elke dag 50 kilometer lopen, hè?
1: Ja.
0: Nee, natuurlijk. Daar hebben we natuurlijk helemaal respect voor. Want dat is uiteindelijk waar we daarvoor staan,
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Juist,
0: om,
2: ja,
0: om de lopers, zeg maar, over de Via Gladiola te trekken. En ja, dat gaat natuurlijk morgen gebeuren. Morgen gaan ze natuurlijk voor het kruisje en de gladiolen, hè?
2: En dan is Noordzee ook weer daar.
0: Zijn we er weer. En we hebben ook weer een sterke line-up met onder andere Lara Mila in the house.
1: Stefan Rimmers, dat is Nijmeegs talent.
0: Stefan Rimmers, ja. Benny Solo is er uiteraard.
1: Ook zanger Alex.
0: Zanger Alex en Benny brengen natuurlijk op het podium. Maar, een bossie gladiolen.
1: Nu moet je ophouden, hè?
0: Ja, er is nog een verrassing ook.
1: Ja, maar dat ga je nu niet zeggen. Want dan hebben we echt een probleem.
0: Nee,
1: we vanavond nog naar het plein rijden om alles van Noordzee weg te halen.
0: Nee.
2: Dat is geheim.
0: Het wordt een geheim.
2: Oh, okay.
0: Het wordt vanavond rond een uur of 7.
2: Ik zeg niks.
0: Via de socials wordt het allemaal bekendgemaakt. En s'avonds wel, mag ik wel zeggen, toch? Stef Ekkel.
1: Ja, zeker. Jorieke.
0: Jorieke Sterke. Dus wat dat betreft, mooi.
1: Maar.
0: Ik zat even te kijken, want de Nijmeegse Vierdaagse kun je natuurlijk ook op de socials volgen. En toen kwam ik een filmpje tegen van onze vriend, van Henk Westbroek.
1: Ja.
0: Doe hem even nog een keer, Rini.
2: Ja, joegie. Ik heb daar gezellig met het beentje wat staan doen. Ja. En het was gewoon enig voor al die wandelaartjes. Lekker met hun blaadjes dansen op hun muziek. Maakt allemaal niet uit.
1: Joh. Met die blaadjes dansen op muziek.
2: Ja, zitten ze onder de blaren, wat geeft het.
0: Ja, Henk.

0: goede doel. Ja, het is
1: René en Tony erbij.
0: Het is top. Waanzinnig. Ik zag een filmpje van België rondgaan. Dat is een aanrader om even te kijken. Henk gewoon op volle oorlogsterkte. Dat publiek uitzinnig. Ik vind het echt leuk.
2: En dat is wel zo oud eigenlijk. Dat de burgemeester van Vianen, waar wij het toen net heel even over hadden, George Freulich, die stond ooit als kind bij Stijve Zin dat liedje te doen.
0: Nee joh. Ja. België ook.
2: Ja.
0: Nou, reden te meer om nu op een knop waar start boven staat te drukken. Want hoor nou eens even. Hey!

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
9: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
10: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
9: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
14: Daar heb je Huub. Van Hubo.
15: Hoi.
14: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
16: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
17: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
18: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Lima.

0: Albert Heijn.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van...

0: het oosten een graadje of 10 zelfs. Morgen wordt het gewoon weer prima met 22 tot 25 graden. Er is wel vrij veel bewolking. 'Smiddags weet de zon af en toe door te breken. Dus ja, die mazzel hebben we weer zo vlak voor het weekend. Volgende week gaat het weer bloedheet worden.
1: Ja, de 30 graden toch?
0: Hoppakee. Kijk, lekker. Weer een beetje... keren en smeren.
2: Vind ik ook wel de maat, hoor, 30. 35 vind ik noodweer.
1: Hij is de veel heet.
0: Nee, die dacht dat we hier toen die vrijdag, dat we de 38 hadden.
2: Oh. Dat vind ik echt noodweer.
0: Was net even te veel van het goede, inderdaad. Ja.
3: Radio Noordzee, verkeer.
1: Het is rustig op de weg, er zijn 17 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A15 Gorinchem Ridderkerk voor de Noordtunnel. Daar staat een auto met pech, je vertraging 33 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten, je vertraging is 29 minuten. En de laatste is de A28 Hogeveen Assen voor Assen Zuid. Daar staat een vrachtwagen met pech en je vertraging is een half uur.
0: Zijn stembanden bestaan voor 80% uit pure zijde en 20% uit gesmolten chocolade. Oh, het is 5:30 geweest en hij zit er klaar voor.
3: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Met onze Rini.
2: Dankjewel, René. Er is vanmiddag een grote brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Adelbert van Scharrenlaan in Maastricht. Het vuur ontstond op het dak waar op dat moment werkzaamheden plaatsvonden. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ook is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Het WK zit er net op, maar het seizoen gaat nu al van start voor Ajax. Vanavond om 8:00 hoopt de ploeg van de nieuwe trainer Michel in Servië tegen FK Vojvodina een eerste stap te zetten naar de groepsfase van de Conference League. Consumentenorganisatie Foodwatch eist dat de Efteling per direct stopt met een onbeperkt frisdrankarrangement. Voor €17 kunnen bezoekers van het pretpark de hele dag door frisdrank tappen met een speciale beker. Volgens de voedselwaakhond moedigt het pretpark hiermee extreme suikerconsumptie en merkbinding met Coca-Cola onder kinderen aan. De Efteling reageert verbaasd en is niet van plan te stoppen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, kom maar.
1: Dan ga je dus... Een dagje Efteling is al hartstikke duur tegenwoordig als je met z'n vieren gaat. Ja. Nou, €17, oké, daar kun je ook iets over zeggen. Dan drink je er niet zo gauw uit. Maar het is voor die kinderen toch ook een dagje uit? Dan ga je gewoon even een patatje halen of een broodje kroket of een ijsje of zo. En een bekertje frisdrank. Kijk, als je het elke dag doet, als die kinderen een dagje uit hebben naar de Efteling.
0: Ja, lach aan, zeg jij.
1: Lach aan. Ja, maar dit is inderdaad ook die consumentenorganisatie. Maar die is dus getipt door boze parkbezoekers. Mensen die dan naar dat park gaan en dan bellen en zeggen... Ja, dan wordt hier te veel frisdrank aangeboden.
2: Maar ja, weet je, het is natuurlijk ook een beetje hun eigen bestaansrecht verdedigen. Want als zij natuurlijk dit soort dingen niet doen,
1: dan hebben ze niets.
2: Dan kunnen ze beter gaan stoppen ermee.
1: Misschien sowieso beter.
0: Er is iemand in de Efteling die moet toch zijn nek uitsteken, denk ik. Dat is altijd, zo is het wel. Maar, we leven in een land van betuttelingen, mensen.
2: Ja.
0: En als er twee mensen inderdaad na een dag Efteling bellen met het park en zeggen... Nou jongens, dit kan niet in deze tijd waarin we leven. Ja, dan lig je onder vuur.
2: Er zijn al nodige attracties natuurlijk ook aangepast daardoor.
0: Ja, zoals Sprookjesbos ook, Dat is volledig aangepast omdat het nu meer in de tijd past. Nou ja, daar is nog iets over te zeggen. Ja, cola. Ja,
1: maar het is toch ook een kwestie van tijd voordat er geen frikandellen en kroketten meer worden verkocht. Omdat de twee mensen die vegan zijn dat park binnenkomen.
0: Dat is ook wel een klein huiltje.
1: En alleen maar voor de tofu en de sojabonen.
0: Ja, vegetarisch worstje of zo. Daar gaan we voor liggen.
2: Vegetarische kip.
0: De vegetarische
2: hadden wij laatst.
1: Nee. Echt waar?
2: Ja, had mevrouw per ongeluk gekocht. Ik zeg maar, waarom heet het überhaupt kip?
1: Ja, dat mag ook niet meer, hè?
0: Nee, dat mag niet.
1: Een vegetarische slager.
2: Goed zo.
1: Daar hebben ze vind ik ook mee gehad.
2: Is ook raar.
0: Nee, vegetarisch. Ja, dan is het natuurlijk geen kip. Hè?
2: Nee, geen kip.
0: Nee. Rini, wat viel je nog meer op vandaag in dat Hollandse nieuws allemaal?
2: Nou ja, eigenlijk niet veel. Hè. Dat jullie gemist worden in Nijmegen.
0: Ja, dat is natuurlijk
2: en al. En ik ben ooit overigens een keer een Amerikaan die mij de weg vroeg. Dat is echt gebeurd.
0: Ja?
2: Naar Nijmegen.
1: Oh? Nijmegen.
2: Nijmegen.
0: Ja?
2: En ik begreep helemaal niet waar die heen moest. Maar dat bleek dus Nijmegen te zijn. Nijmegen. Zij kunnen dat niet uitspreken. Zij niet.
1: En toch hebben wij gisteren heel veel Amerikanen gezien. Want dat doen 70 nationaliteiten mee aan die vierdaagse. Ja. Veel militairen ook. En allemaal een grote vlag in de rugzak.
0: Ja, zeker.
2: En die hebben het gewoon gevonden.
1: Nou,
2: kijk.
0: Ja, tenminste, daar ga ik vanuit, want we hebben ze wel zien wandelen. Natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, mocht je morgenmiddag in de buurt zijn, het zou hartstikke leuk wezen. Als we jou daar inderdaad even treffen. Vanaf halverwege de middag al zijn we er. Maar om 4:00 beginnen we met deze gezellige radioshow vanaf het Hertogplein. Dus dan moet je daar even in Google Maps in tikken. En dan wandel je daar vanzelf naartoe.
1: En daar hebben we ook spullen die gewoon nergens anders verkrijgbaar zijn. Radio Noordzee merchandise nergens anders verkrijgbaar zijn dan op het Hertogplein morgen.
0: Ja, dat zijn van die mooie vissershoedjes, hè?
1: En die zijn gewild.
0: Moet je hebben. Morgenmiddag vanaf 4 uur.
4: Oké. Okay.

0: Dab it up. Het is Circus Custers, de helden uit de jaren 80 in de middagshow bij Radio Noordzee en Verliefd. Er komt er een stofje vrij, dat heet dopamine.
1: Het is gelukshormoon, hè?
0: Ja, maar niet alleen dopamine, ook oxytocine komt er vrij. Oh. Als je verliefd bent. Heb je het van gehoord, Rini?
2: Nee.
0: Oxytocine, dat stofje zorgt ervoor dat je de hele tijd wilt knuffelen.
2: Oké. Okay. Oh. Ja, ik weet wel dat wij wonderlijk in elkaar zitten met die hormonen. Want het is zelfs, ik heb ook wel eens gelezen, als een vrouw zwanger is en bevalt van haar baby, dat er ook een hormoon vrijkomt. Wat ervoor zorgt dat zij helemaal gek op die baby is. Ja. En er echt ook voor wil zorgen.
0: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja.
2: Dus dat is allemaal, dat is wel wonderlijk.
0: Ik heb dat wel. Ik kan me nog. Gek is dat, hè, dat je heel veel dingen, zeg maar, nog wel met flarden dan kunt herinneren. Maar ik weet nog wel dat toen ik net geboren was, dat ik de borstvoeding kreeg. Dat ik wel meteen tegen mijn moeder zei, hierna wil ik het wel gewoon zakelijk houden. Dat ging maar net even te ver. Begrijp je? Ja. Maar er zijn allerlei rare stofjes. Dus dan wil je knuffelen en op degene die je verliefd bent, et cetera.
1: Ja.
0: Dan komt er dus oxytocine vrij. Dus
1: mocht je oxytocine. Je afvragen. Leuk voor Scrabble.
2: En is dat ook te koop in een flesje? Zeg maar.
0: Laten we niet open.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo. Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren-slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een verdachte opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet zichzelf te verwonden. Hij zou ze hebben gevraagd zichzelf te snijden en met bloed zijn naam op de muur te schrijven. Volgens justitie gebeurde dat in een sadistisch online netwerk waarin mensen elkaar opjutten om steeds verder te gaan. Iemand die iets pikt uit een winkel moet extra de portemonnee trekken wanneer die wordt betrapt. Supermarkten en andere winkels mogen winkeldieven een hogere boete opleggen als compensatie voor de overlast. Dat is nu nog €181, maar gaat na de zomer met 6 tientjes omhoog. De mysterieuze drones die vorig jaar opdoken langs de Zeeuwse kust vlogen mogelijk ook door de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat schrijft het AD die documenten had opgevraagd. De kerncentrale bevestigt dat, maar benadrukt dat de drones geen gevaar opleverden voor de centrale. En na de Tour-etappe van vandaag verandert er weinig in de top van het algemeen klassement. Wel komt Richard Carapaz uit Ecuador de top 10 binnen. Hij won vandaag de 18e etappe, een rit die eindigde in een pittige klim. De echt zware bergetappes komen er nog aan. Die zijn morgen en overmorgen. Vanavond breekt de zon op veel plaatsen nog door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
14: 11 vertragingen meldt Flitsmeister nog. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. Je vertraging daardoor is 25 minuten. De A27 Utrecht-Almere voor Eemnes. Daar is de verbindingsweg dicht en je vertraging opgelopen naar 11 minuten. En de laatste is de A50 Zwolle-Apeldoorn voor Apeldoorn-Noord. Een kwartiertje.
0: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu

0: de grote dag, hè?
1: De grote dag? Ja. Voor wat?
0: Voor de burgemeester van Rotterdam.
1: Oh, Carola.
0: Ja, Carola Schouten. Zij moest vandaag afzeilen van de Euromast. Ze deed voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk. Dat was in maart. De toezegging om te gaan afzeilen als de historische lage opkomst van 2022 zou stijgen. Nou ja, dat gebeurde, waardoor de burgemeester haar woord moest houden. Ja.
1: Zouden jullie het doen?
2: Weet ik eigenlijk niet. Ik zag laatst een filmpje overigens ergens in Brazilië van een meisje die ging...
1: Ja, zonder touw.
2: Ja, ja. Die hadden ze helemaal niet vastgemaakt. En die werd zo naar beneden gegooid.
1: Die heb ik ook gezien.
0: Dat is geen afstel, dat is Russische roulette meer.
2: Maar dat heet dan bungee jump. Oh, dan denk ik, nou.
0: Ja. Ja, die vergissing hebben ze natuurlijk in Amerika wel eens gemaakt. Dat een Europees bedrijf daar van die hoge gebouwen bungee jumpen. Dus hadden ze heel nauwkeurig zeg maar de hoogte van een etage opgemeten. En dan viel er gewoon iemand te pletter. Omdat ze namelijk waren vergeten dat de Amerikanen geen 13e verdieping hebben. Ja, dat scheelt dan eventjes een meter of 2,5, hè?
2: Oh.
0: Dat komt hard aan, hè, denk je dan?
1: Ja, is betonhard.
0: Ja, dat is, Maar vandaag dus, Carola, ze heeft het gedaan. Eindelijk een politicus die haar belofte nakomt. Dat is
1: uniek op zich.
0: Dat is sowieso een unieke gebeurtenis. Zeg, zometeen over pak en beet. Een minuut of 10 gaat het in de René der Popquiz over de Frank Boeijengroep en een van zijn klassiekers. Kronenburg Park, daar heb je zometeen een vraag.

0: bongers.
1: Radio Noordzee. Renéder Popquiz.
2: En het perfecte recept in de middagshow bij Radio Noordzee. Dag 3 van de vierdaagse vandaag, hè?
3: Ja, de beroemde Zevenheuvelendag, ook wel de koninginnen-etappe genoemd. Een mooie wandeltocht langs water door bossen, heuvels en de groene dorpjes als Mook en Milsbeek langs de gloeiende wijn, de glooiende wijngaarden.
2: Dat
3: is in Frankrijk.
2: Met een fik gestoken.
3: Ja, dat is in Frankrijk.
2: De gloeiende wijngaarden bij Mook en Milsbeek.
3: Ja. En morgen een belangrijke dag, hè, jongens. Oh, dan kun je eindelijk, na die vier dagen, kun je het kruisje en de gladiolen in de Sint-Anna-straat wel de Via Gladiola ophalen.
4: Dat is weet je wat ik niet snap, hè? Ik zag ook dat er heel veel mensen waren die dan te laat waren voor de inschrijving.
2: Maar eigenlijk meer te laat voor de binnenkomst. Je mag tot 5 uur binnenkomen.
4: Nee, met het inschrijven, zeg maar. Dus als je moet je inschrijven, daar staat ook een soort tijdslimiet.
3: Ja, je startbewijs ophalen.
4: Ophalen. Ja. Dus dan heb jij een jaar lang getraind.
2: Ja.
4: En dan ga je gewoon een uur te laat de deur uit. En dan mag je niet meer meelopen.
2: Mag je niet meer meedoen,
4: Ja, maar dan denk ik ook
3: voorbereiding is het halve werk.
2: Ja, alles heeft regels, Rini.
4: Goed. Begrijpelijk.
2: Ja, en het punt is ook, als je te laat binnenkomt, zeg maar, dat je oponthoud hebt gehad of denkt, nou, ik ga nog even een anderhalf uur op een terras zitten om een uitsmijter te pakken. Dan ben je niet op tijd binnen, dan telt hij niet mee, hè?
4: Nee.
3: Krijg je geen kruisje, toch?
2: Geen kruisje.
3: Nee,
2: dan mag je een kruisje slaan.
3: Als je daar de kracht voor hebt.
2: Ja.
3: Ja, nee, en morgen zijn wij natuurlijk ook weer vanaf het Radio Noordzeeplein, het Hertogplein.
4: Voor de luisteraars, waar is dat precies?
3: In Nijmegen.
2: Ja, het ligt eigenlijk
4: een
2: beetje bij het Keizer Karelplein. Dat is
4: okay.
2: De meest bizarre rotonde van de hele wereld, denk ik.
3: Oh ja?
2: Want die heeft 7 of 8 uitgangen.
4: Oh.
2: En rechts heeft voorrang. Als je erop rijdt.
4: Maar ja, nou kom ik even niet uit Nijmegen en ik wil er morgen naartoe. Waar moet ik naar vragen?
2: Zou je dan met de trein komen of met de auto? Dus met de auto is bijna...
4: Ik ga er even vanuit met de trein.
2: Ja, met de trein dan... dat is een goeie. Dan vraag je even aan de buschauffeur... welke lijn moet ik hebben om daar te komen? Want ik heb geen flauw idee.
4: Oké. U hoort het
2: thuis. Dan zouden we even onze Lisanne moeten vragen. Die is
4: ik zou zeggen richting Nijmegen en nog eens vragen.
2: Ja, en nog wel eens eventjes vragen hoe het zit. Dat is best.
3: Is het beste voor iedereen?
2: Ja.
3: Ik dacht vandaag, ik pak gewoon een hit van Nijmeegse bodem. Frank Boeien Groep Kronenburg Park. En daar zit een vraag in.
2: Ja, en die heb jij weggebliept.
3: Die heb ik weggebliept.
2: Laten we om te beginnen even luisteren naar Frank Boeien.
1: Radio Noordzee. Nee.

0: Noordzee. Neder Popquiz.
1: Lastig. Hij is lastig vandaag. Het is tenslotte donderdag. Ja, welke lichten beschijnen je lichaam? Zijn dat A, de Philips Hue-lichten, B, de autolichten of C, de stadionlichten?
2: Ja, nou, daar moeten we wel even met het ganse land over nadenken.
1: Van de Goffert.
2: Ja.
1: Van de Goffert inderdaad. Van het NEC. Geen ja. NEC, hè? Het NEC-stadion. NEC.
3: Ik ben daar geweest. Ik zei nek.
1: Ja, niet nee, nek zit op je zeg. Lichaam en NEC.
3: Nek hebben wij last van? Van onze nek?
2: Ja.
3: Het is NEC.
2: NEC.
3: Oké, sorry, sorry.
2: A, B of C, ja, de Philips-lichten, de autolichten, de stadionlichten. Hoe te handelen?
1: RadioNoordzee.nl, dan zie je morgen daar de showsteler van het Hertogplein. Ja. Die staat daar.
2: Oké.
1: Daaronder staat stuurbericht. Ja. Druk je even op, open die WhatsApp.

0: Radio Noordzee.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: sparen.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10%.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze. In een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen... en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor het gebruik de bijsluiter.
12: Het is exact 6:30 komende nacht. Fris in het oosten, gewoon 10 graden. Hè? Hey.
13: Nou, van vorige week, of afgelopen week, heeft het daar zelfs nog gevroren in de doos.
12: Jij zei dat erin in.
14: 0,5.
12: Ja, in 20.
14: 0,5 klein nulletje C.
12: Het is toch heel raar allemaal wat er gebeurt in de wereld met het weer.
14: Min 0,5.
12: Ja, min 0,5. Ja. Morgen prima dag, 22 tot 25 graden. Vrij veel bewolking aan het begin van de dag. 'S Middags weet de zon vaker door te breken.
15: Radio Noordzee, verkeer.
13: Flitsmeister meldt nog 9 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten en je vertraging is 17 minuten. De A29 Rotterdam Bergen-op-Zoom voor de Volkerakbrug 18 minuten. En de laatste is de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam ook voor de Volkerakbrug. De andere kant op dus. Daar staat een auto met pech en je vertraging is 17 minuten.
15: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
12: Rini, wij moeten even een buiging maken. Wij zitten namelijk in dezelfde ruimte als 2 televisie-corriveeën.
16: Ja. Ja. Ja, ik word zelf een klein beetje nerveus van.
12: Ik kom sowieso al slecht uit mijn woorden, maar nu al helemaal niet meer. Nee. Met en Jonathan en Maarten van Shownieuws. Ja. Van de Hart van Nederland.
13: Ja, het zit achter elkaar.
17: We vinden het echt leuk dat we hier mogen zitten ook.
12: Ja.
17: Een eer.
13: Ja, een eer. Ja, sowieso. Nou, vanavond doe ik dan Hart van Nederland. Ja. Zit jij ook weer in Shownieuws?
17: Nee, ik zit vanavond gewoon lekker op de bank.
12: Oh, ja. Ja, okay. Hij zal wel liggen zijn, toch of niet?
17: Ja.
12: Beetje liggen op de bank.
17: Met een bord eten op schoot.
12: Half 11 vanavond,
17: ja,
12: Maarten.
17: Gewone tijd. Ja. Zelfde tijd, zelfde zender. En met Nadia vanavond ook heel gezellig. En we gaan het onder andere hebben over Carola Schouten. Nou, we hebben de hele dag al op de radio gehoord. Hè. Die is van de Euromast afgegaan. Maar dat is nou echt het typische verhaal. Dat moet je zien.
12: Ja, dat is bijzonder.
17: Sowieso. Het is een verkiezingsbelofte. Hè, want de opkomst in Rotterdam was hoger dan de vorige keer. Dus nou, dat gingen ze doen. Alleen, de grote vraag was ook, los van hoe zenuwachtig was ze nou echt en hoe ging het? Waar was Rob Jetten? Want de premier had ook beloofd.
12: Ja, die zou meegaan.
14: Die laat het mooi afweten.
17: Die was ziek op vakantie.
12: Maar wel mooi, eindelijk een politicus die haar belofte nakomt. Dat is sowieso al bijzonder. Maar wij zien haar dus vanavond naar beneden gaan.
17: Abseilen.
14: En het gaat niet snel, hè? Dat kan ik je vast verklappen.
12: Gaat niet snel?
14: Ambtenaar zakt heel langzaam.
17: We gaan het ook hebben over geld. Dat is ook altijd een heerlijk onderwerp. Betalen jullie veel met cash nog? Ja?
14: Ja.
17: En in buitenland moet dat sowieso heel veel, hè? Ik ga bijna op vakantie en die mensen willen contant honderden euro's voor het appartement voor een paar dagen.
12: Ja, maar dan hoeven ze het namelijk niet in de boekhouding te verwerken.
17: Ja, is dat
14: slim.
12: Ja, heb je niks in een schoenendoosje liggen nog, Maarten?
17: Nou, oude sok, maar een schoenendoosje. Ja, misschien ook over naar een schoenendoos.
12: Ja.
17: Maar we gaan het hebben over euro's, eurobiljetten. Want die saaie bruggen, die gaan eruit. Ja. Er komt een nieuw ontwerp van de eurobiljetten. Ja. En vandaag heeft de Europese Centrale Bank 10 mogelijke reeksen voorgesteld, dus ontwerpen. Dus eigenlijk mogen wij als Europeanen kiezen, gaan we voor vogels of gaan we voor beroemde mensen à la Leonardo da Vinci, dat soort mensen, Beethoven.
13: Welk biljet staan wij?
17: Ja, ja de radiobiljetten met het Noordzee. Ja.
16: En staan daar nu nog bruggen op de biljet van Holland?
17: De biljetten die we nu hebben, staan overal allemaal bruggen op.
16: Oh ja, daar moeten we sowieso vanaf, want die zijn slecht onderhouden. Ja.
17: Saai, en veel mensen missen natuurlijk die mooie... Die missen natuurlijk die zonnebloem en die vuurtoren. Ja. Dus wij kunnen nu bepalen of we een beetje... Nou,
12: ik denk dat een groot deel van de Nederlanders zou willen hebben dat er in plaats van euro ook weer gulden komt te staan, denk ik.
17: Precies, ja, dat denk ik ook, ja. Ja, dat denk ik ook.
12: Ja, ja, wat zou mooi zijn, Maarten? Ja. Heb jij nog een voorkeur voor iets op het biljet?
17: Nou, iemand uit Washington heeft gereageerd. Die vindt dat het Trump moet worden.
12: Oh, nee, dat is
3: serieus?
17: Ja. Ja, serieus.
3: Op de euro?
17: Ja. Oh, ja, het kan niet, maar het kan toch altijd wel. Hè,
16: dat, en dat was meneer Trump zelf waarschijnlijk. Ja, dat is duidelijk.
17: Dus die had ook gereageerd. Ja, dat is natuurlijk van de gekke, maar... Nee, ja, ik geef het toch altijd meteen uit. Dus ik heb het nooit lang om daarnaar te kijken. Toch?
12: Je moet
17: het
12: aan de eigenaar van de bungalow geven. De vakanties die het gewoon wel in de schoenendoos steekt. Ja. En wat hebben we nog meer, Maarten?
17: Muziek die jullie nooit draaien.
12: Nee?
17: Nee. Als je denkt aan grunten, dan denk je natuurlijk aan een andere kerel... met een flinke baard misschien. Maar nee, dit gaat over een meisje van 18 dat het NK Grunten heeft gewonnen. Dus nou, dat ziet er niet alleen geweldig uit. Het klinkt ook om bang van te worden.
12: Nou, ik denk dat het alleen maar leuk is als je de beelden erbij ziet. Want als je daar naar zou moeten luisteren, dan denk ik...
17: Dat zou je er net hebben.
12: Ja, dus, ja alsof je zeg maar net even de verkeerde shawarma hebt gegeten, zeg maar. Dat is het.
16: Gaat het?
12: We vinden het hartstikke leuk. Als jij toestemming geeft, dan kijken we weer met alle plezier vanavond om 22:30.
17: We zijn van harte uitgenodigd.
12: Heerlijk.
17: Allemaal.
12: Nadia en Maarten om 22:30. Shownieuws. Dat komt omdat de shownieuwsster hier natuurlijk
17: ook aan. Ja, ik vind het ook moeilijk. Kan hem ook niet meer anders.
12: Hart van Nederland op SBS6. Maarten, mooie avond en dank je wel voor nu weer.
17: Dank.
12: Hè?
17: Ah. 200%.

0: Jeffrey Heesen.
1: Radio Noordzee. Neder Popquiz.
0: En je weet dat je me loco maakt.
2: Nou, die wapper hebben we volgende week weer nodig, hè, die Jeffrey hier achter heeft gelaten.
0: Heeft hij achtergelaten, dat is een heerlijke wapper bij extreem hoge temperaturen, waar we volgende

0: Noordzee. Reneder Popquiz.
1: Ja, welke lichten zijn dat nou? Zijn het A, de Philips Hue-lichten? Zijn het B, de autolichten? Of zijn dat C, de stadionlichten?
2: We hebben een wilde poging gedaan om Frank te bellen. Maar Frank neemt de telefoon niet meer aan.
1: Daar zijn de lichten al uit, denk ik.
2: Ja, en hoe heet Frank van achter ook alweer?
1: Dat is Frank Rijfkogel.
2: Frank Rijfkogel. Attentie, Frank Rijfkogel. Het feit dat we jou niet kunnen spreken is heel vervelend. Maar dat neemt niet weg dat je even goed het goede antwoord hebt doorgegeven. En wij zullen ervoor zorgen, hoogstpersoonlijk, dat de prijzen worden opgestuurd. Frank denkt namelijk aan antwoord B. Is dat ook echt zo?
0: Radio Noordzee. Reneder.

Ja. Dat zijn inderdaad de autolichten. Dus helemaal lekker, Frank. Jij krijgt thuis de koffiebeker van Radio Noordzee. Dat is de Mok. En Mok Koning gaat ervoor zorgen dat jouw naam daar ook op komt te staan. En natuurlijk het klompje, de sleutelhanger voor EO. Enorme sleutelbos, zodat je zo af en toe nog even aan ons kan denken. Dat is leuk. En natuurlijk de Frank Boeien Groep mag niet ontbreken na deze enerverende quiz. Dit is Kronenburg Park op Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee, Yves Berendsen. En droom jij over mij vannacht? Rini, je hebt de eerste week er zo goed als op zitten. Ja, morgen zitten wij natuurlijk weer in Nijmegen. Is het jou bevallen? Zou je het leuk vinden om ook volgende week gewoon nog even een keer aan te haken?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Oké, dat is goed, want Jacobus is er volgende week ook niet.
1: Nee.
0: Wij moeten toch tot en met woensdag moeten wij hier zijn.
1: Ja.
0: Ook al is het hele land op vakantie, wij gaan woensdag, dus we hebben nog een paar dagen te gaan.
1: We
0: kunnen dus op je rekenen.
1: Ja.
2: Oh, maar dan moet je wel even de titel op je WhatsApp van, je hebt hem nu veranderd van stagiair naar Talpa Ster, dan moet je hem volgende week naar Talpa Veteraan veranderen.
0: Veteraan, ja.
1: Talpa.
2: Corrie V mag ook.
1: Daar heb ik het hele weekend de tijd voor om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, gaat lukken toch? Gaat lukken.
1: Ja, dat gaat lukken.
0: Hey, weet je wat het is? We zouden nog uren door kunnen gaan, want we hebben het ongelooflijk naar onze zin. Maar ja, er is een moment dat je gewoon afscheid moet nemen. Dat is
2: Lastig.
0: Het is lastig.
2: Maar we doen het wel.
0: We gaan het toch proberen.
1: Pijn in het hart.
0: Ja, inderdaad. Je voelt

0: dan de laatste lopers binnen te trekken.
1: Gladiolen uitdelen.
0: En natuurlijk een hartstikke druk podium met allerlei artiesten. En er komt nog een verrassing aan, mensen. Houd Radio Noordzee socials echt de komende uren goed in de gaten. Want wij toveren nog een konijn uit de Hoge Hoed.

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea.
4: Yeah.
6: Lekker sparkling, lekker Lipton.
3: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie!
8: ANWB en gaan.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Zuid-Limburg zijn 3 jongeren veroordeeld die stenen, hout en andere dingen gooiden vanaf een viaduct. Ze krijgen een taakstraf en moeten de reparatiekosten terugbetalen aan de automobilisten met schade. De 3 zaten een maand in voorarrest. Dat is een van de redenen dat ze van de rechter niet terug de cel in hoeven. Er is gedoe over een optreden van zangeres Sophie Straat. Die vroeg tijdens een festival of alle witte mannen naar achteren wilden gaan om ruimte te maken voor vrouwen. Daar kwamen honderden klachten over binnen omdat ze zou discrimineren. Maar het meldpunt tegen discriminatie is het daar niet mee eens. In Zuidoost-Duitsland is een einde gemaakt aan een mogelijke gijzeling in een bankgebouw in Regensburg. Daarbij is een dode gevallen. Volgens Duitse media een bankmedewerker die werd neergestoken en in het ziekenhuis overleed. De politie heeft uiteindelijk een verdachte opgepakt. Of hij echt mensen gijzelde is nog niet duidelijk. En het was vandaag de zwaarste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Zo'n 1250 deelnemers haalden de eindstreep niet, maar ruim 42.000 wandelaars wel. Het was ook weer druk bij de hulppost van het Rode Kruis, waar lange rijen stonden voor lopers met blaren. Morgen is de laatste dag met de intocht over de Via Gladiola. De zon breekt nog op veel plaatsen door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. En tot zover het ANP nieuws.
11: Radio Noordzee. 200%

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adios.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag...

0: Noordzee. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer van minder. Simpel.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: beste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adio.
0: Terug van Den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag op.

0: wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Ja?
7: Echt serieus?
9: Oh.
10: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis.

0: 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Op sociale media gaan oproepen rond om vanavond te gaan vechten tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De politie heeft de berichten ook gezien en is extra alert, schrijft de regionale omroep. Of er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, wil de politie niet zeggen. Ze vragen de berichten niet verder te verspreiden. Er komt een stille tocht voor de Rotterdammer van 18 die eerder deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Dat gebeurde niet ver van de Vierdaagse feesten. Volgens Hart van Nederland is de herdenkingstocht zondagmiddag in Rotterdam. De familie vraagt alle deelnemers om een wit t-shirt aan te trekken. Inwoners van Gaza hadden de afgelopen maanden iets meer te eten. Dat komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer noodhulp toelaat. Toch zijn de omstandigheden volgens de voedselwaakhond van de VN nog altijd schrijnend. De organisatie benadrukt dat de voedselcrisis in Gaza nog lang niet voorbij is. En Frenkie de Jong heeft aan het WK voetbal een vervelende blessure overgehouden en kan voorlopig niet in actie komen voor zijn club Barcelona. De Jong heeft een scheurtje in zijn knieband. Het kan zijn dat hij daar al last van had in de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Toch heeft hij daarna nog alles gespeeld. Vanavond breekt de zon nog even door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen is het vrij zonnig met maxima van 23 tot 25 graden en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: Noordzee.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
11: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
12: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
11: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:45 op 6 en op Kijk.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
15: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
16: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
22: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
21: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
22: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: birthday.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moo you can't resist.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
11: vakantie!
10: ANWB en gaan.
9: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
16: Fans van Voordeel,
15: Aldi.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
0: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
18: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Vrouwenhater en influencer Andrew Tate en zijn broer hoeven geen hulp te verwachten van de Amerikaanse president Trump, waar ze fan van zijn. De broers zijn opgepakt in Miami en volgens het Witte Huis gaat Trump zich niet verzetten als ze worden uitgeleverd aan Engeland. Daar moeten ze terecht staan voor verkrachting en mensenhandel. Er zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse feesten extra maatregelen genomen na de geweldsincidenten. Er lopen meer agenten rond en er wordt preventief gefouilleerd. Toch zegt een geweldsprofessor tegen Omroep Gelderland dat het aantal incidenten wel meevalt. Bij een evenement met 1 miljoen bezoekers gaat er volgens hem nou eenmaal soms iets mis. Rapper Ali B. wil doorgaan met het adviseren van ondernemers, want hij moet gewoon werken, zegt hij tegen RTL Boulevard. Gisteren werd een ondernemers-event afgeblazen waar hij een praatje zou houden. De organisatie was bang dat het een mediaspectakel zou worden waarbij alles zou draaien om Ali B.'s veroordeling voor verkrachting. En de knieblessure die Frenkie de Jong opliep tijdens het WK voetbal is erger dan gedacht. Op zijn Instagram zegt de Jong dat hij van de artsen van Oranje te horen kreeg dat het maar een kleine blessure was. Bij zijn club Barcelona blijkt nu dat hij een scheurtje in zijn knieband heeft en voorlopig niet kan spelen. Het koelt af naar 10 tot 15 graden en de wind gaat liggen. Vannacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 23 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wauw.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
10: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
11: Ah, oh, nee.
10: Maak er een potje van.

0: het een tikje anders doet.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.

0: Even bollen voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Oh, ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
17: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
18: Hoe weet jij dat?
16: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
19: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
22: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem, waar vrachtwagens niet meer overheen mogen. Er worden samples genomen van de constructie en daarom is er in de richting van Breda een rijstrook dicht. Het onderzoek duurt bij elkaar 4 nachten. De grote natuurbrand in Frankrijk ten westen van Bordeaux is nog altijd niet onder controle en bij het bestrijden ervan is een brandweerman gewond geraakt, mogelijk door een explosie. De brand heeft al duizenden voetbalvelden aan natuur verwoest en zeker 20.000 mensen werden geëvacueerd. Het incident vanmiddag in een bank in Zuid-Duitsland was een roofoverval. Eerst hield de politie nog rekening met een gijzeling. Een man was het bankgebouw in Regensburg binnengedrongen met een mes en stak iemand neer. Die overleed later in het ziekenhuis. De dader werd na 3 uur opgepakt. En chocolademaker Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het consumenten zou misleiden over kinderarbeid. Het bedrijf beweert dat het kinderarbeid op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust aanpakt. Maar volgens een activistisch advocatenkantoor is daar maar weinig van waar. Lindt ontkent de beschuldigingen. Vanavond is het helder, de wind gaat liggen en 's nachts koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elke maand weer.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.

0: Lekker toch?
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: 200%.

van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
10: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
11: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
10: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Nieuws van 11 uur.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie wil dat mensen geen berichten delen waarin wordt aangemoedigd om tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen te gaan vechten. Volgens Omroep Gelderland gaan er op social media zulke oproepen rond onder jongeren uit de Randstad. Tijdens de vierdaagse feesten zijn er eerder deze week al slachtoffers gevallen door geweld. Voor het eerst in 20 jaar gaan de eurobiljetten er anders uitzien. En de Centrale Bank van Europa heeft nu 10 ontwerpen gepresenteerd. Het gaat om afbeeldingen van onder andere de Duitse componist Ludwig van Beethoven en een ijsvogel. Iedereen in de 21 eurolanden mag erover stemmen. De maritieme afdeling van de Verenigde Naties heeft de aanvallen op schepen in de Rode Zee veroordeeld. Houthis blokkeren de Rode Zee voor schepen uit Saoedi-Arabië. Gisteren hebben ze 2 olietankers uit het land aangevallen die er toch doorheen gingen. Op 1 schip brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. En in de voorronde van de Europa League heeft FC Twente met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest die Twente moet winnen om door te gaan. In de voorronde van de Conference League heeft Ajax wel ruim gewonnen. In Servië werd het 4-1 tegen Vojvodina. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Radio Noordzee. 200%

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Wat ga jij morgen doen?
2: Chillen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
8: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek... vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam lijken mensen zich te houden aan het gebiedsverbod in de wijk De Esch in Kralingen. Bewoners wilden dat omdat er al jaren veel overlast was van straatraces en drugsgebruik. Tussen 11 uur 's avonds en 5 uur de volgende ochtend mag er nu niemand zijn die er niets te zoeken heeft. Er was vanavond bijna niemand te zien. Bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn al meerdere dagen incidenten geweest. Daarbij wordt geweld gebruikt, maar een expert op dat gebied zegt tegen Omroep Gelderland dat het geen extreem geweld is. Er gebeurt altijd wel wat. Op social media zouden vooral jongeren uit de Randstad oproepjes doen om te vechten. De politie wil dat niet. Amerikaanse journalisten van de New York Times hoeven voorlopig toch niet voor de rechter te komen. Ze kregen een dagvaarding van president Trump nadat ze schreven dat zijn nieuwe vliegtuig technische problemen had tijdens de NAVO-top. Justitie eist de namen van hun bronnen. De krant vindt dat intimidatie en geeft geen bronnen vrij. En de nieuwe spits van FC Twente, Wout Weghorst, denkt dat ze nog genoeg kansen hebben om door te gaan naar de Europa League. In Enschede werd met 2-1 verloren van Ferencváros uit Budapest. Dat hadden ze niet zo bedacht, zei Weghorst na de wedstrijd. Maar er kan volgende week nog van alles gebeuren en daar heeft hij vertrouwen in. Vannacht is het helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Radio Noordzee. 200% puur

0: Noordzee. 200% puur Holland.
1: Radio Noordzee. Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Op de Merwedebrug bij Gorkum wordt vanaf vannacht onderzoek gedaan naar de stevigheid van de brug. Die is verzwakt en daardoor mogen vrachtwagens er voorlopig niet meer overheen. Om monsters van het staal te nemen kunnen auto's richting Breda maar over 1 rijstrook rijden. Bij elkaar wordt er 4 nachten onderzoek gedaan. De Rotterdamse wijk De Esch is vannacht voor het eerst op slot gegaan. Mensen die er niks te zoeken hebben mogen de wijk niet in tot 5 uur in de ochtend. Buurtbewoners hadden daarom gevraagd omdat er al jarenlang overlast was van dingen als straatraces en drugsgebruik. Vanavond was er bijna niemand op straat in de wijk in Kralingen. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En de Vlaamse versie van De Slimste Mens is een succes in Nederland. Presentator Erik van Looy is daar heel blij mee, zei hij bij Goedenavond Nederland. Maar een verklaring voor het succes had hij niet. De Vlaamse versie is een stuk luchtiger dan de Nederlandse en wordt deze zomer voor het eerst bij ons op tv uitgezonden op NPO 3. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Leeuwarden is iemand neergestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond, zegt de politie Friesland op social media. Het is niet bekend waarom die persoon werd gestoken. De steekpartij gebeurde rond 00:30. De dader is daarna gevlucht en nog altijd niet gepakt. Frankrijk heeft Europa om hulp gevraagd tegen de bosbranden in het land. President Macron hoopt dat er snel blusvliegtuigen naar Frankrijk komen om de branden te bestrijden. Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije hebben al hulp aangeboden. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door bosbranden. Amerika wil met Iraans geld de schepen en lading vergoeden die zijn beschadigd bij aanvallen in de Perzische Golf. Dat geld staat op rekeningen die zijn bevroren in Amerika. President Trump noemt het een eerlijke en rechtvaardige actie. Iran heeft meerdere schepen aangevallen en gaat ermee door zolang Amerika zich niet terugtrekt. En er is veel nepnieuws over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Zo gaan er veel berichten rond op social media dat er ruim een maand later nog mensen levend worden gevonden onder het puin. Dat is niet het geval en het geeft mensen valse hoop. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000 en er worden nog duizenden mensen vermist. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur ook iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.